0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

hand. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket en Bioblitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de Bioblitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Uitspraak over Bolskwadrant laat langer op zich wachten. En Haarlemmermeer, gastgemeente, Special Olympics, Nationale Spelen. De rechtbank heeft meer tijd nodig voor een uitspraak over het nieuwbouwproject Bolskwadrant in Nieuw-Vennep. Daarom is de termijn voor de uitspraak met 6 weken verlengd. Enkele bewoners stapten naar de rechter omdat zij vrezen voor parkeerproblemen rond het project. Volgens hen had de gemeente op basis van de huidige parkeernormen geen vergunning mogen afgeven. In Bolskwadrant moeten 110 appartementen en een medisch centrum komen. Over de parkeersituatie bestaat al langere tijd discussie tussen bewoners, gemeente en ontwikkelaar. Haarlemmermeer is samen met Haarlem en Zandvoort gastgemeente van de Special Olympics Nationale Spelen. Het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking vindt plaats van 12 tot en met 14 juni. Meer dan 3000 sporters doen mee. De officiële opening is op vrijdag 12 juni. Een dag eerder wordt de Olympische vlam tijdens de torchrun naar Haarlem gebracht. Op 13 en 14 juni worden wedstrijden gehouden in 27 sporten op verschillende locaties in de regio. De toegang voor bezoekers is gratis. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bewoners Krukius verzetten zich tegen bouwplan op Landje van Draaier en brandweer organiseert inloopmiddag in Linquenda. Ongeveer 60 bewoners van Krukius verzetten zich tegen plannen voor de bouw van 27 woningen op het Landje van Draaier aan de Oude Kruisweg. Ze voelen zich overvallen door de plannen en vinden dat eerdere toezeggingen niet zijn nagekomen. Bewoners wijzen op de vele woningbouwprojecten die al in en rond Krukius plaatsvinden. Ook maken zij zich zorgen over verlies van groen, privacy, leefbaarheid en extra verkeersdrukte. Sommigen pleiten ervoor om op deze locatie vooral seniorenwoningen te realiseren. De gemeente benadrukt dat er nog procedures volgen en dat inwoners daarbij hun zienswijze kunnen indienen. Brandweer Kennemerland organiseert op 16 juni een inloopmiddag voor bewoners van de wijk Linquenda in Nieuw-Vennep. Bezoekers kunnen tussen 1 uur en 3 uur terecht in wijkcentrum Linquenda om te praten over wonen, veiligheid en welzijn. Ook de politie, woningcorporaties IJmeren en Meerwaarde en Team Sportservice zijn aanwezig. Bewoners kunnen vragen stellen, informatie krijgen en zorgen of ideeën delen over hun wijk. De bijeenkomst maakt deel uit van een project waarbij extra aandacht wordt besteed aan veiligheid in buurten waar verbetering mogelijk is. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, dit is natuurlijk toch wel echt een gevalletje. Gewoon echte liefde, hè? Ja, dit is echte liefde. I would die for you. Prince and his revolution.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meerradio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, goedemorgen, welkom. Zaterdag 6 juni 2026. De zomer is meteorologisch gezien in ieder geval begonnen. Ik moet zeggen, als ik uit het raam kijk, vooral als ik afgelopen week uit het raam kijk, dacht ik van, als het herfst is, dan zou ik het ook geloven. Maar goed, het is echt zo. En wat het nou precies gaat brengen, het weer de komende dagen, ik ga het je straks allemaal vertellen. Uitgebreid en wel, dus dan komt het helemaal goed. Hey, ik hoop dat jij een lekkere week gehad hebt en dat je klaar bent voor dit weekend. En dat je wellicht toch ook al een klein beetje klaar bent om deze zaterdag te gaan aanvallen. Ik hoop dat het lukt. Dat zou ik wel lekker vinden natuurlijk. En ik hoop jij ook natuurlijk. Dus dat is even wat we gaan doen. En ik ga je daarbij helpen om dan rustig op te staan dus op deze zaterdag. Zodat je echt, misschien mocht het toch niet helemaal lukken, dat je straks wel helemaal klaar en happy en dat soort dingen bent om de zaterdag te gaan aanvallen. Hoe gaan we dat doen? Tussen nu en 10 uur heb ik natuurlijk lekkere muziek voor je. Dat is eigenlijk gewoon het beste recept. We hebben nog gezelligheid. Het uitgebreide weer. We hebben wat feiten van deze dag. We hebben het spoorboekje natuurlijk. En wat kun je verwachten op Meerradio? Hey, als je het nog niet weet, ik ga het je straks vertellen. WVTTK. Wat verder ter tafel komt, je mag het mailen. studio@meerradio.nl. Mail wat jij gedeeld wil hebben. Als ik het leuk vind. Hey, dat is het voordeel als je hier staat. Dan gaan we het vast en zeker over hebben. Dus goed. Komt allemaal goed. De muziek die je gaat horen. Daar komt hij. Faithless, samen met Bebe Rexha. Ik zie Maroon 5, ik zie Kim Wilde. En we beginnen zo dadelijk met een plaat. Ja, ik vind hem geweldig hoor. Treur niet, de ode aan het leven van J.W. Roy. Samen met Diggy Dex. Ik zeg, pak lekker wat eten te drinken. Ga er lekker voor zitten, want tot 10 uur kun je nog chillen om rustig wakker te worden op deze vroege zaterdagochtend bij Meer Wakker. En goedemorgen. Welkom. En daar komt hij dan.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

0: Wow, ja, nu moest ik heel goed opletten, want deze plaat eindigt gewoon echt zo'n... Ja, dat heb ik altijd een beetje moeite mee, dus ik was scherp, want ik heb goed geslapen vannacht. Ja, ik zou je zeggen, het... Sorry, ik ben misschien meteen wel heel erg een spraakwaterval. Nee, ik heb goed geslapen, dus dan is dat wel fijn. Ik kwam gisteravond thuis, ben eigenlijk meteen mijn bed ingegaan. En vanmorgen werd ik om 7 uur wakker en dacht ik, ja, ik ben er klaar voor. Nou, dat is mooi. Hey, wat heb je gehoord? New Religion, fijne plaat van Faithless, samen met B.B. Rexha. En daarvoor die hele mooie van Digidex, samen met J.W. Roy. En treur niet de ode aan het leven. Ja, ik vind hem geweldig, maar goed. Hey, wie ben ik, is dan de grote vraag. Goedemorgen, het is zaterdag. En zaterdag is altijd de eerste dag van het weekend. Maar ook meteen de dag dat je toch even een klein beetje terug mag denken aan de afgelopen week. En dan is de grote vraag, heb jij nog bijzondere, leuke en gezellige dingen gedaan? Hey, laat het me weten. Persoonlijk, ik moet altijd heel hard nadenken, want het kost mij wat moeite. Oh ja, ik weet het al. Ik ben vorige week naar Bier en Meer geweest op zaterdag. Was een festival in Vijfhuizen. Altijd leuk natuurlijk. Er is ook een item. Onze Annemiek is nog langs geweest daar bij Bier en Meer. We hebben elkaar misgelopen. Ik was er op een ander moment dan zij. Dat is dan wel weer jammer natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, dat was daar. Dat was erg gezellig met vrienden. Daar gezellig een lekker biertje gedronken. Nou, wat wil je nog meer? Zondag heb ik volgens mij niks gedaan. Ja, of ik heb van alles gedaan en ik ben het gewoon alweer helemaal vergeten. Dat laatste zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Maar goed, in ieder geval was dat... ik heb een beetje geknutseld, denk ik. Dat was het. Ik schoot nog ongeveer een... Ik was met zo'n tacker was ik even aan het spelen. Nou, die moet je wel goed op het hout zetten. Want als je dat niet doet, dan schiet die nagel, zeg maar, die schiet zo door. Nou, die zat in mijn duim. Ja, dat kan je wel eens last van hebben. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Ik ben niet neergevallen, ik ben niet omgevallen. Dus het ging allemaal goed. Ja, en toen was de week. En de week ging hard. Ik heb een paar concerten gehad van de week. 2, om precies te zijn. Nee, kon je denken. Zo, doe maar luxe. Ja, dat deed ik ook. Het waren wel 2 totaal verschillende concerten, maar goed, dat terzijde. En nu is het weer weekend en zijn we weer klaar om het nieuwe weekend te gaan aanvallen. Waarin er onder andere Formule 1 is, hè, de Grand Prix van Monaco in de straten van Monte Carlo. Dus dat is altijd leuk. En heb jij leuke dingen meegemaakt? Laat ze me weten. Studio@meerradio.nl. Wat heb jij meegemaakt? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl.
1: De ochtend van Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. Meer wakker. Dit is Meer Radio. Meer Radio.

de mannen van Maroon 5 en Makes Me Wonder op de Meerradio vroege zaterdagmorgen van 6 juni 2026. Daarvoor Jewel en Foolish Games zorgt ervoor dat, de tijd gaat snel als het gezellig is. Nee, wat is dat? Nee, tijd vliegt als het gezellig is, of zoiets. Nou ja, goed, ik zit even te denken, ik heb altijd van die dooddoeners en nu begin ik hem gewoon. Maar goed, even terzijde. Maar in ieder geval gaat de tijd hard als het gezellig is. En dat betekent dat het alweer bijna 8:30 is. En dat betekent er automatisch dat we over pak een beet een minuut of wat naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Dan word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd of gaat gebeuren. Altijd leuk natuurlijk om te weten wat er in jouw gemeente speelt. Daarna stel bij je terug met het volgende deel van Meer Wakker. Waarin we verder gaan natuurlijk met het helpen bij het opstaan. En natuurlijk doen we dat met heel veel lekkere muziek. Onder andere zie ik Asaf Avidan. Ook Guus Meeuwers komt langs. En Voice-winnaar Ruben Hillen. Uit het team van Suzanne en Freek. Die gaat straks ook langskomen met zijn 20 seconds. Nou, dat is natuurlijk ook altijd zeker leuk en de moeite waard. Verder gaan we het uitgebreide weer natuurlijk met je bespreken. Want belangrijk om natuurlijk te weten, kan ik nou echt de korte broek aan? Of moet ik dan toch de lange broek aan? Of nou ja, goed, weet je, dat soort dingen. Het zijn echt gewoon hele vervelende dilemma's. Maar we gaan ze allemaal eventjes voor jou uit de wereld helpen om ervoor te zorgen dat jij straks gewoon weet wat je aan moet trekken. Dat is, daar doen we het voor op de zaterdagmorgen. En dat is ook de reden dat je rustig wakker kan worden op zaterdag. Zodat dat allemaal gewoon goed komt aan het eind. En dan, dan gaan we allemaal goed uit. Voor het allemaal over is, heb ik nog 2 platen voor je. Zo dadelijk, hier op de radio, Dominic Fike en zijn baby doll. Maar eerst niemand minder dan Kim Wilde op de radio. Dit is een ode aan het land

0: Albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw. Zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket. En BioBlitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de BioBlitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Asaf Avidan op de radio en de Reckoning Song One Day. Leuke plaat met een bijzonder einde, om het maar zo te zeggen. Hey, 8:30 geweest. Om precies te zijn is het 8:06. Goedemorgen als je net bent ingeschakeld. Welkom. De vroege zaterdagochtendshow hier op Meer Radio om jou te ondersteunen en te helpen bij het opstaan op deze zaterdag. Zaterdag 6 juni. Ik ben er al wat langer bij, gezellig dat je er nog steeds bij bent. En ja, tot 10:00 ben ik bij je om dat allemaal te begeleiden. Straks onder andere het uitgebreide weer, verder muziek van Ruben Hillen. En nu op de radio London Beat, I've Been Thinking About You.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

0: blijft toch een geweldige plaat deze. Hè? Deze plaat, origineel natuurlijk van Hazes. Nu gezongen door Guus Meeuwis. Geef mij je angst. Wat een heerlijke plaat. Daarvoor London Beats en I've Been Thinking About You. En wil je die een keer live zien? Ja, dan hoop ik dat je kaart hebt voor de toppers. Want London Beat is één van de gastartiesten tijdens de toppers 2026 op 19 en 20 juni. Ja, dat is toch al. Ik denk, dat is lang geleden dat die volgens mij in Nederland opgetreden hebben. Dus wat dat betreft natuurlijk voor de fans zeker heel erg leuk. Hoog tijd voor het weer. Ja, het is... wacht.
1: Meer wakker, tijdmelding.
0: 9:15 op de vroege zaterdagmorgen. En dat is het moment dat wij het weer gaan doen voor de Haarlemmermeer en omgeving. Vandaag begint op veel plaatsen droog. Voor zover ik nu kan zien. Ik heb niet helemaal een raam erbuiten. Is het nu droog? Vanuit het zuidwesten trekt later op de dag regen en later ook buiige neerslag. Dat is volgens mij hetzelfde over de regio. De temperatuur komt uit rond de 18 tot 20 graden met weinig zon en zwakke tot matige zuidenwind. Zondag start bewolkt met nog kans op een paar buien. Vooral eerder op de dag, maar later breekt vanuit het zuidwesten ook geregeld de zon door. Dan lopen de temperaturen opnieuw op naar zo'n 18 tot 20 graden. Na het weekend wordt het op maandag tijdelijk wat warmer en ook wat benauwder. 20 tot 23 graden later, kans op buien en mogelijk onweer. Dinsdag tot en met donderdag blijft het overwegend lichtwisselvallig met af en toe regen of een bui. En de middagtemperaturen grofweg tussen de 17 en de 21 graden. Volgens KNMI is er richting het einde van volgende week bovendien wel een redelijke kans op een droger en zonniger en lenteachtiger dan wel zomerser weertype. Nou, dat zou toch wel heel erg fijn zijn, vind ik. Ja, daar word ik wel blij van. Dat zou wel mooi zijn. Maar ook dit weekend, ja, ik zei het net al, hè, moet je nou de korte broek aan of moet je de lange broek aan? Ja, ik zou, denk ik, de lange broek aandoen. Heb ik zelf op dit moment ook, maar goed, het was nog vroeg toen ik hierheen ging. Ik zou de lange broek aandoen, maar het kan misschien toch zo zijn dat je in de loop van de dag zegt van, weet je, ik doe de korte broek aan. Dat is dan even, ja, sorry, leuker en mooier kan ik het niet maken. Dus hier moet u het mee doen.

Close to Me. Altijd leuk natuurlijk om die te horen. Daarvoor Ruben Hillen, de winnaar van The Voice 2026. Met zijn 20 seconds. Leuke, vrolijke plaat. Ruben Hillen natuurlijk uit het team van Suzanne en Freek. En de Marcelaar, dat het was. Hij mocht meteen tijdens de 10 shows die zij in het Gelderdome deden in de afgelopen maand, in mei, mocht hij meteen gewoon het voorprogramma mocht hij gewoon doen. Dus hij stond elke van die 10 shows stond hij gewoon lekker in het voorprogramma. Waar ook Hannah May een deel van het voorprogramma deed. Maar ja, wel gaaf natuurlijk. Hè? Ben je net, heb je de winnaar van The Voice. En dan mag je meteen in een stadion met zeg maar, nou wat is het, 30, 40.000 mensen of zo erin. Zoiets, denk ik. Het was vol elke keer. Dus in dat opzicht hartstikke gaaf voor hem. Hey, bijna 9 uur. Betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2 van deze Meerwakker. Waarin we verder gaan. Met natuurlijk rustig opstaan op de zaterdagmorgen. We hebben daarin onder andere nog wat feiten van deze dag. We gaan nog even kijken wat je kunt verwachten hier op Meer Radio. En lekkere muziek hoor, staat er voor je klaar. Ja, genoeg reden dus om te blijven hangen. En rustig verder te gaan met ontspannen opstaan. Hé, want daar doen we het uiteindelijk voor. Dus ja, weet je, dan komt het vast en zeker allemaal goed. Voordat het allemaal zover is dat we echt naar het nieuws van 9 uur gaan. Want ja, hey, het is natuurlijk nog niet precies 9 uur. Heb ik wel nog een hele leuke plaat voor je. Eentje waar ik altijd vrolijk van word. Waar ik altijd een beetje energie van krijg. Dus ik hoop dat jij dat ook krijgt. Zo op de vroege zaterdagmorgen is dat natuurlijk altijd fijn. Het zijn de Black Eyed Peas. En je hoort ze nu hier op Meer Radio. Met die hele fijne I Got A Feeling.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Het is net 9 uur en misschien een beetje vroeg om alvast naar de bar te lopen en bestel maar te zeggen. Ja, dat had ik altijd. Ergens op de wereld is het 12 uur, dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Romanesse aan het begin van uur nummer 2 van Meer Wakker. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld, welkom. Ik denk dat jij lekker uitgeslapen hebt, want 9 uur is een hele mooie tijd. Maar gezellig dat je erbij bent. Ik ben tot 10 uur bij jou om je te ondersteunen bij het opstaan op deze zaterdag. Meer Wakker, waarin we met een heel aantal mensen al vanaf 8 uur bezig zijn. Dat moet je wel onthouden. Straks onder andere lekkere muziek, feiten van deze dag en ook heel veel gezelligheid.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijenhoek.

0: galoot.
1: Zo, dat was even het blokje Nederlandse platen. En we begonnen. Nou ja, Rowan Hess is formeel ook Nederlands. Daarna de drie J's. Dat zijn vooral de nummers. En natuurlijk Robert van Hebert samen met Donnie en Moet dat nou. Dus dat was echt het blokje van allemaal platen uit Nederland. Maar wel allemaal goede platen. Hè? Dat is ook belangrijk. En de laatste was vooral eentje om gewoon een glimlach van op je gezicht te krijgen. Hey, en dat wil je op zaterdagmorgen. Met Moet dat nou. Plop, plopper de plop. Ja, ik blijf dat in mijn hoofd houden. Dat is echt heel erg. 6 juni 2026. Het is hoog tijd voor wat feiten van deze dag. 157. Want dat is het nummertje van deze dag. We hebben in 1523... Ja, dat is lang geleden. Gustav de Eerste wordt gekozen tot koning van Zweden. Een zeer belangrijk moment in de Zweedse geschiedenis. Vandaag in 1844 de YMCA wordt opgericht in Londen. En in 1944 op deze dag is het D-Day. De geallieerde landen in Normandië. Een van de bekendste dagen uit de Tweede Wereldoorlog. Vandaag in 1954 de eerste Eurovisie-uitzending vindt plaats met een verslag van het Narcissenfeest in Malta.

Ik vond het er heel, heel fijn. En vandaag in 2012 wordt officieel wordt IPv6 in gebruik genomen. Belangrijke groei voor de verdere groei van internet en connected devices. En dan kon je denken, waar hebben ze het over? Nou, adressen op het internet staan nu meestal IPv4. En je hebt dus ook 6. Is geen touw aan vast te knopen, maar 6 is, ja, kan je meer mee. Want er komen natuurlijk steeds meer apparaten die een internetadres willen. En tot slot, vandaag in 2023, de Kachovka-stuwdam in Oekraïne wordt verwoest. Dat was in 2023, met grote overstromingsdreiging tot gevolg. Dan een paar bekende jarigen op deze dag. Cat Burns, de Britse singer-songwriter, geboren in 2000. Alessandro Buongiorno, Italiaans voetballer, geboren in 1999. In 87 werd Surinaams-Nederlands rapper Keizer geboren. Jason Isaacs, Engels acteur, werd geboren in 1963. En in 1967 kwam de Amerikaanse acteur Paul Giamatti ter wereld. Tot slot nog even de hoogste maximumtemperatuur voor 6 juni. In de beeld werd 30,9 gemeten in 1996. En de laagste minimumtemperatuur voor deze dag, ook in de beeld, 1,7 graden. Maar dat was in 1924, zo'n 102 jaar geleden. Dus moeten we ons vooral geen zorgen om maken. Tot zover de feiten van deze dag. Je weet het, als jij een gezellig iets hebt en je hebt geen gespreksonderwerpen meer. Hey, dankzij mij heb je die nu wel. Nou, hey, met liefde heb ik het voor je gedaan. Gaan wij snel door met muziek. De Bengals komen eraan. Walk like an Egyptian.

Ed Sheeran en Lego House op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Mooie plaat van deze man. Daarvoor Walk Like an Egyptian, leuke plaat. En destijds een zeer grote hit van de dames van The Bangles. Je had dan, ja, iedereen liep dan op die manier. Dat was leuk. Ja, lang geleden trouwens, maar dat even terzijde. Ik ben wel benieuwd, zouden ze nog bestaan, de Bangles? Maar dat even terzijde. Hey, bijna 9:30. Betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. Daarna snel bij je terug met alweer het laatste deel meer wakker. Dus als je nog niet heel goed wakker bent, dan zeg ik... hey, je moet toch een klein beetje vaart gaan maken, want anders komt het echt niet goed. Verder nog even benieuwd, wat zijn de plannen voor het weekend? Laat het me weten, studio@meerradio.nl. Persoonlijk ga ik in ieder geval Formule 1 kijken waar het kan. Waarschijnlijk vanmiddag om 3:00 ook. Natuurlijk de kwalificatie. Maar ook morgen ga ik dat zeker doen, de race. Max Verstappen deed gisteren trouwens in de vrije trainingen best heel goed. Met een derde plek in zowel 1 als 2. Dus dat is positief. Maar goed, ga ik voetbal kijken. Wordt nog een oefenwedstrijd gespeeld. En morgen spelen de puntentappers van deze. Of eventueel deze of twee spelen nog voor promotie naar de eerste klasse. Dus in dat opzicht genoeg reden om ook wat voetbal te kijken. En verder, ja, wat verder ter tafel komt. Of misschien krijg ik nog goede tips van jou. Want dat kan natuurlijk ook altijd. Als jij goede tips hebt, laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Nu door met muziek. Morgan Wallen komt eraan en Tate McRae.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Uitspraak over Bols Quadrant laat langer op zich wachten. En Haarlemmermeer, gastgemeente, Special Olympics, Nationale Spelen. De rechtbank heeft meer tijd nodig voor een uitspraak over het nieuwbouwproject Bols Quadrant in Nieuw-Vennep. Daarom is de termijn voor de uitspraak met 6 weken verlengd. Enkele bewoners stapten naar de rechter omdat zij vrezen voor parkeerproblemen rond het project. Volgens hen had de gemeente op basis van de huidige parkeernormen geen vergunning mogen afgeven. In Bols Quadrant moeten 110 appartementen en een medisch centrum komen. Over de parkeersituatie bestaat al langere tijd discussie tussen bewoners, gemeente en ontwikkelaar. Haarlemmermeer is samen met Haarlem en Zandvoort gastgemeente van de Special Olympics Nationale Spelen. Het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking vindt plaats van 12 tot en met 14 juni. Meer dan 3000 sporters doen mee. De officiële opening is op vrijdag 12 juni. Een dag eerder wordt de Olympische vlam tijdens de torchrun naar Haarlem gebracht. Op 13 en 14 juni worden wedstrijden gehouden in 27 sporten op verschillende locaties in de regio. De toegang voor bezoekers is gratis. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: en What It Is op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Ben je net ingeschakeld? Zeg ik goedemorgen, welkom. 9:30 geweest en ja, ik ben er maar tot 10:00. Dus als je nog niet goed wakker geworden bent, dan zou ik wel eens heel snel een sterke bak koffie nemen en op gaan schieten. Want om 10:00 krijg je natuurlijk het sein. Je bent meer wakker. En ben je er al wat langer bij, zeg ik. Gezellig dat je er nog steeds bij bent. De vroege zaterdagochtend van Meerradio is toch altijd een beetje het samen zijn om met z'n allen lekker op te staan. Dat is toch wel fijn. Ik heb muziek voor je tussen nu en 10:00 voor je van Kevin en Roxy Dekker. Ook de Pumas komen langs en Kate Bush. Maar nu eerst Mats. Dit is Dynamite.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

0: Kate Bush op de radio. Lang geleden dat ik die gehoord heb. Running Up That Hill, A Deal With God, hoorde je op deze vroege zaterdagmorgen. Mooie plaat trouwens. En ja, wat ik zeg, Kate Bush. Ha, die muziek al een tijd niet lang horen komen. Daarvoor Matt en Dynamite. En ja, dat is toch wel een plaat waar je, denk ik, wel een beetje wakker van geworden bent. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook wel heel erg belangrijk, hè? Want die haan wil ook dat jij natuurlijk gewoon op tijd je bed uit bent. Want anders dan gaat het helemaal mis.
1: Meer wakker, tijdmelding.
0: Ja, en die moeten we ook even doen. Kwart voor tien. Dus nog ongeveer 10 minuten. En dan zeg ik tegen jou, hey, wat mij betreft ben jij meer wakker. Dus ja, daar moet je je wel eventjes aan houden. Dat hoop ik dat in ieder geval lukt. Hey, even het spoorboekje voor vandaag. Straks meer activiteit om 10 uur. Word je bijgepraat over alles wat er te beleven valt in de Haarlemmermeer. Daarna door met meer in de middag. William Hulsel en Ton van Dranen, die tussen 12 en 6 dat voor hun rekening nemen. Maru Scherrets is er om 6 uur met The Groove Connection. Jaap en Max zijn on air om 8 uur en om 10 uur is er TNT. Gezellig de zaterdag uitluiden. Niet helemaal, want vanaf middernacht tot 4 is het dan ook nog Deep Club en Deep in the Dark. Oftewel, dan kunnen we nog lekker even dansen met z'n allen. Dat is nooit weg. En dan moet je wel gaan slapen. Want anders ben je morgenochtend niet fris en fruitig als Fedor hier zit met meer wakker. Dat is dan ook wel weer natuurlijk een ding. Verder nog eventjes natuurlijk, wat zijn de plannen? Hè? We hebben het er al even over gehad. Mijn plannen zijn Formule 1 kijken, voetbal kijken en dat is het ongeveer. Nou, wat voor plan heb jij? Ja, je mag het me nog steeds laten weten. Maar ik zie, net als gisteren, had ik de vraag ook gesteld. Toch allemaal, ja, het zijn toch een beetje gemixte activiteiten. Waarbij een groot deel toch ook binnen is. Ik zie trouwens ook mensen die gaan bowlen. Ook altijd leuk natuurlijk om dat te doen. Dus wat dat betreft, leuke tips. En blijf ze vooral doorgeven. Ik moet mijn weekend ook doorkomen. Hè. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Dus in dat opzicht, doe het zeker. Dan komt het allemaal goed. Het gaat nu heel hard. Dus dan moeten we gaan opschieten. Ik heb nog een paar lekkere platen voor je klaarstaan. Eén van die fijne is de nieuwe single van Roxy Dekker samen met Kevin. Je hoort ze nu samen met Jij Hebt Mij.
1: Meer wakker.

Ik ben toch altijd wel een beetje tijdens... ik ga mijn mond houden. Ja, nee, dat doen we niet verder. Kyla LeGrand, hoorde je. En Cut Your Teeth. En ik heb dan toch altijd een beetje, als ik zo'n titel hoor, denk ik van ja... cut your teeth, snij je tanden. Laten we er maar niet te veel over hebben. Hey, bijna 10 uur. Ik wou even denken, hoe laat wordt het ook alweer? Bijna 10 uur. En ja, hey, je weet het, als het bijna 10 uur is... dan moet ik helaas dit tegen je zeggen. Je bent meer wakker. Ik hoop dat het mij weer gelukt is ook deze week... om jou goed en fruitig je bed uit te krijgen. En dat je er klaar voor bent om die zaterdag te gaan aanvallen... en dat het dan gewoon ook een mooie zaterdag wordt. En zullen we dat met elkaar afspreken? Dat lijkt me wel heel erg fijn en heel erg leuk. Wens ik je veel plezier zo dadelijk met meer activiteiten... maar ook een heerlijk weekend toegewenst. Met alleen maar leuke dingen, hoop ik, en gezelligheid. Want dat is heel erg belangrijk.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws. Activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: get you out of my head.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen, luisteraars. In het vorige uur heeft Niels Olij je hoekje geholpen om lekker wakker te worden. Dan is het nu tijd voor een ontbijtje met koffie of thee. Misschien een croissantje en jus eruit. Maar vooral meer radio op de radio of via een ander medium. Want bij ons kun je horen hoe je je dagen op een ontspannen manier kunt invullen. Dat doen we tussen 10 en 12 uur met 12 verschillende tips. We hebben activiteiten voor kinderen, voor ouderen, activiteiten in de buitenlucht en binnen. Luister maar wat we hebben in het rondje door de eigen polder. In dit eerste uur activiteiten in Nieuw-Vennep, Halfweg, Krukjes, Hoofddorp en Vijfhuizen. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gebracht. En een tip? Check nog even op de website van de activiteit. Het is altijd mogelijk dat er iets is gewijzigd. Alle tips worden natuurlijk weer afgewisseld met lekkere muziek in verschillende stijlen. Hij zit weer tegenover mij. De man die verantwoordelijk is voor de muziekkeuze, Ton van Dranen. En ook verzorgt hij, net als vorige week, de knoppen voor de techniek. Hij start de muziek in met deze, Suzanne en Freek, hun nieuwste, Halverwege.

en projectontwikkelaars klaar om vragen van bewoners te beantwoorden. Interessant ook om te horen hoe de plannen voor ontwikkeling van de wijk eruit komen te zien. Andere lokale partners die aanwezig zijn, zijn onder andere de Dorpsraad, Stichting Leergeld Haarlemmermeer, Ons Tweede Huis en Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. Vandaag tot 3 uur op het Hendelplein in Getsewoud, Nieuw-Vennep. Ray, where is my husband?

0: Dat was even terug in de tijd. 1976, Chicago met Baby, What a Big Surprise.
1: Meer activiteiten.
0: Trouwe luisteraars weten dat het eerste weekend van de maand het stoomgemaal halfweg op stoom draait. Vandaag kun je gaan kijken, maar vooral morgen wordt een bezoek aan dit Haarlemmermeerse erfgoed interessant. Want morgen is de dag van het kind. Het gemaal is dan helemaal gericht op kinderen met leuke, actieve en leerzame activiteiten over stoom, water en vuur. Kinderen tot en met 17 jaar mogen gratis naar binnen als ze samen met hun volwassenen komen. Stoomgemaal Halleweg is het oudste en grootste werkende schepradstoomgemaal ter wereld. Kijk voor adres en openingstijden op website stoomgemaalhalleweg.nl. Alles aan elkaar geschreven. Alice Warren, Fever Dream.

0: Dat kon niet missen, de Italiaanse Laura Pausini met La Solitudine.
1: Meer activiteiten.
0: Ga je bouwen, verbouwen, je huis duurzamer maken of wil je jouw interieur vernieuwen? Ga dan morgen tussen 12 en 4 uur naar de woonbeurs op Boulevard Krukjes. Doe inspiratie op met de nieuwste trends op het gebied van wonen, interieur en buitenleven. Tijdens de beurs krijg je gratis persoonlijk advies van specialisten uit de winkels op de boulevard. Op Boulevard Krukjes vind je woonwinkels, slaapwinkels, badkamers en keukens, winkels voor verlichting, tuin- en buitenmeubels, doe-het-zelfzaken en horecagelegenheden. Maak van de beurs een gezellig dagje uit. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten, zodat zij zich vermaken terwijl jij rustel rondkrijgt en advies krijgt. Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.

0: maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bewoners Krukius verzetten zich tegen bouwplan op Landje van Draaier en brandweer organiseert inloopmiddag in Linkwenda. Ongeveer 60 bewoners van Krukius verzetten zich tegen plannen voor de bouw van 27 woningen op het Landje van Draaier aan de Oude Kruisweg. Ze voelen zich overvallen door de plannen en vinden dat eerdere toezeggingen niet zijn nagekomen. Bewoners wijzen op de vele woningbouwprojecten die al in en rond Krukius plaatsvinden. Ook maken zij zich zorgen over verlies van groen, privacy, leefbaarheid en extra verkeersdrukte. Sommigen pleiten ervoor om op deze locatie vooral seniorenwoningen te realiseren. De gemeente benadrukt dat er nog procedures volgen en dat inwoners daarbij hun zienswijze kunnen indienen. Brandweer Kennemerland organiseert op 16 juni een inloopmiddag voor bewoners van de wijk Linkwenda in Nieuw-Vennep. Bezoekers kunnen tussen 1 uur en 3 uur terecht in wijkcentrum Linkwenda om te praten over wonen, veiligheid en welzijn. Ook de politie, woningcorporaties IJmere en Meerwaarde en Team Sportservice zijn aanwezig. Bewoners kunnen vragen stellen, informatie krijgen en zorgen of ideeën delen over hun wijk. De bijeenkomst maakt deel uit van een project waarbij extra aandacht wordt besteed aan veiligheid in buurten waar verbetering mogelijk is. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Meer activiteiten.
4: Annemiek Holkenboer.

0: een nummer 1 hit van de Dolly Dots. Love me just a little bit more.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Een hele leerzame dag beleef je morgen bij Heemtuin de Heijmanshof. Om 2:30 geeft Mark van Til, ecoloog bij Waternet, een lezing over stuivende duinen. De duinen in Nederland zijn een uniek natuurgebied en hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Meer dan 50% van alle soorten planten en dieren die in Nederland voorkomen, vind je in de duinen. De duinen beschermen ons ook tegen overstromingsgevaar. De zeespiegel stijgt door klimaatverandering. De ecoloog legt uit hoe stuivende duinen helpen bij de kustverdediging. Wil je erbij zijn, meld je dan wel vooraf aan via e-mail secretaris@deheijmanshof.nl. Adres is Wiegerbruinlaan 1-7 in Hoofddorp. Jonas Blue, Edge of Desire.

0: gezellig deuntje. Bobby Goldsboro, Hello Summertime. En het jaartal 1974.
1: Activiteitenkalender.
0: We zeiden al, een leerzame dag bij de Heijmanshof. Want is ecologie niet jouw ding? Bij de Heemtuin kun je morgen ook terecht voor een workshop over kruiden. In de workshop krijg je een introductie over geneeskrachtige kruiden en het maken van kruidenmiddelen. Na een korte uitleg maak je samen een wandeling door de tuin. Je leert welke planten eetbaar zijn en wat de werking van kruiden kan zijn. Daarna doe je een oefening om te kijken naar de mogelijke oorzaak van een klacht. Je ziet hoe je een zalf, tinctuur of kruidenthee maakt. Aanmelden doe je via e-mail mathildevossen@gmail.com. mathildevossen@gmail.com. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

0: Zoe Levi sluit me in je armen. En daarna James Morrison, Wonderful World.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Vrijdag 12 juni begint het spektakel in de modder Mudmasters. Het is een evenement waarbij honderden sportieve deelnemers met veel plezier door de modder ploeteren. Tijdens deze hindernisrun in het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp testen sporters hun kracht en huidhoudingsvermogen met verschillende obstakels. Afstand variëren van 6 tot 42 kilometer. En meedoet kan alleen of samen met anderen. Het gaat niet om de snelste tijd, maar om de finish te halen. Vier je overwinning op het Finish Festival met muziek en een dorstlesser. Vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni. En kijk voor de details op www.mudmasters.com. En scroll dan naar Haarlemmermeer. Ilse de Lange, Something Good.

Het is bijna 11 uur geworden. We maken plaats voor het NOS-journaal. Er gebeurt veel in de wereld en dan is het goed om te horen wat de laatste ontwikkelingen zijn in binnen- en buitenland. Na de nieuwsberichten zijn we bij je terug met nog een heel uur meer activiteiten met uitgaanstips en muziek. Maar eerst hoor je tot aan het NOS-journaal. Nou, een guilty pleasure van mij, dankjewel Tom. Have you seen her van de Chi-Lights?

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkeboer.

0: stars.
1: Counting crows, Mr. Jones.
2: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
1: Beste luisteraars, dat was het NOS Journaal. Terug naar Haarlemmermeer voor het tweede deel meer activiteiten. En ook daarin nog 6 gevarieerde activiteiten die je in de polder kunt bezoeken of beleven. In dit uur reizen we met jou door verschillende kernen. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. We gaan naar de dierentuin met Shakira. Come on.

0: naar de 70s met Gilbert O'Sullivan, Get Down.
1: Activiteitenkalender.
0: Maandag 8 juni start in Park 21 de Zomerweek. Een week lang, tot en met zondag 14 juni, vindt op landgoed Kleine Vennep een openluchtfestival plaats met activiteiten voor jong en oud. Je kunt genieten van openluchtbioscoop, circusworkshops, pubquiz, wellnessactiviteiten, een pop-up camping, foodtrucks en spelletjes zoals lasergamen en springkussens. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en een unieke kans om actief deel te nemen of gewoon te ontspannen in het mooie parklandschap van Park 21. Omdat er een week lang zoveel te doen is, kunnen we jou beter verwijzen naar de website, zodat je zelf je keuzes kunt maken. En dat is www.visithaarlemmermeer.nl.

0: Somber Undressed en Alan Clark, Blow Me Away.
1: Dit is Meer Activiteiten bij Meer Radio.
0: Een bijzondere versie van de Olympische Spelen zijn de Special Olympics Nationale Spelen, die elke 2 jaar worden gehouden. Het weekend van 12, 13 en 14 juni is Haarlem en omgeving omgetoverd tot het grootste sportevent in Nederland. Ongeveer 3000 sporters en begeleiders zijn dan neergestreken om te sporten in Haarlemmermeer, Haarlem en Zandvoort. Deelnemers aan de Special Olympics zijn mensen met een verstandelijke beperking die met elkaar in 22 verschillende sportonderdelen uitkomen en hun sportieve talenten kunnen tonen. Ga een keertje kijken, is misschien best leuk, want alles over de sporten, de tijden en de locaties kun je lezen op www.specialolympics2026.nl.

0: Italië en dit keer over de grens. Marianne Rosenberg, ik ben Bidu.
1: Activiteitenkalender.
0: Kunst in Spaarndam, kortweg KIS, is een gratis kunstfestival in het pittoreske Spaarndam. Een prachtige parel binnen de gemeente Haarlemmermeer. Zaterdag 13 juni, 12 uur tot en met zondag 14 juni, 5 uur, behalve in de nacht. Tijdens KIS exposeren lokale kunstenaars en fotografen hun werk in huiskamers van bewoners en in monumentale panden. Bezoekers wandelen door het dorp en ontdekken kunst op verrassende plekken, gecombineerd met theater, toneel, poëzie en live muziek. Intiem, inspirerend en voor jong en oud. Voor iedereen is iets te beleven in Spaarndam. The Kinks, Waterloo Sunset.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket. En BioBlitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de BioBlitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer activiteiten.
3: Annemiek Holkenboer. Meer radio. Super track.
4: No one to text when the plane lifts. Or to call when it's taking off. Right, left. Baby, step.
3: Het Meer Radio Super track van deze week. Olivia Dean. Baby Steps. Baby Steps.

0: hoorden hem al meerdere keren deze week. De supertrack Baby Steps van Olivia Dean.
1: Meer activiteiten. Tot 12 uur met Annemiek Holkeboer.
0: De Kern Halfweg verrast morgen met een bijzondere muzikale uitvoering. Met een knipoog naar de oude reclameslogan Bloemen houden van mensen verzorgt Kamerkoor Sola Re Sonare een optreden in het fleurige thema Fiori Musicali, oftewel muzikale bloemen. In de protestantse kerk in Halfweg zingt het 22-koppige koor, dat in 1993 is opgericht, liederen van bekende componisten als Mendelssohn, Brahms, Lauritsen en Piazzolla. Het concert begint om 2:30. Entree is inclusief een drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. En het kerkje staat op de hoek Prins Hendrikade en Julianastraat op slechts 10 minuten van station Halfweg Zwanenburg.

0: rise again. Dat waren Michael Jackson met Rock With You en Welcome to Outcast Town door Douwe Bob.
1: Activiteitenkalender.
0: In juni kun je nog films zien bij C-Punt en daarna stopt het seizoen tot september. Vrijdag 12 juni draait in C-Punt Nieuw Vennep de film Hamnet. Acteur Paul Mescal steelt de show en Jesse Buckley won er een Oscar voor. Hamnet is de veelbekroonde film over het verhaal achter Shakespeare's beroemdste tragedie. Na overwinningen bij de Golden Globes, waaronder de best drama en beste actrice, groeide Hamnet uit tot een van de grootste prijswinnaars van het afgelopen awardseizoen. Aanvang van deze film is 8 uur in C. Nieuw Vennep en dat ligt aan het Harmonieplein. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: De zomerhit van dit jaar, Cheerio, Justin de Wild.
1: Meer activiteiten.
0: Elke tweede woensdag van de maand is het tijd voor de pubquiz bij Fort Knox in Hoofddorp. Een gezellige avond vol quizvragen, muziek en humor. Wie in jouw groep weet het meeste? Of wie heeft de meeste kennis? En wie komt gewoon voor de gezelligheid? Nou, dat kom je hier snel te weten. De quiz bestaat uit meerdere rondes met vragen over algemene kennis, muziek, film, actualiteit en verrassende thema's. Elke ronde is anders, dus iedereen maakt kans. Of je nu komt om te winnen, of gewoon voor een leuke avond met vrienden. Woensdag 9 juni begint de pubquiz om 8 uur. Lees hoe je kunt deelnemen met het team op de website van Fort Knox. En het adres van Fort Knox is Hoofdweg 739 in Hoofddorp. The middle of the road. Talk of all the USA.

aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren op de zender, want we hebben jou nog veel te bieden. Dan ga je toch de deur uit, dan kun je elke gewenste uitzending terugluisteren via de website. Meer Radio is immers 24/7 in de ether. Na het nieuws van 12 uur start het middagmagazine Meer in de Middag. Deel 1 gaat door tot 3 uur, daarna tot 6 uur deel 2 met lekkere muziek en wat bijzondere feitjes. Bekijk de hele programmering op www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips en uitjes met tussendoor lekkere muziek. En Tom, dankjewel voor de technische ondersteuning. Volgende week zitten we weer hier samen. Nu nemen we afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Bruno Mars, Risk It All. Heb een lekkere week allemaal.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

0: Grande, Jesse. En inderdaad, ja, bang, bang.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, en daarmee openen we mijn deel van mijn van meer in de middag inderdaad. Tot 3 uur ben ik bij je met lekkere muziek, leuke activiteiten inderdaad. En er gaat veel gebeuren, ook met dansen. En niet alleen met dansen, want we krijgen na 2 krijgen wij hier in het programma de Hoofddorpse Dionne. En Dionne is al eerder geweest en is hard in de strijd voor Miss Eleganza 2026. Dus we krijgen een echte aankomende Miss. En we gaan het hebben over de goede doelen waar ze zich zo goed voor inzet. Natuurlijk, 1:15 hebben we Charlotte weer met Animals on Air. En gaat vertellen wat er met de dieren gebeurd is en wat er allemaal getransporteerd is. En ja, nogmaals, veel leuke activiteiten, want ja, de zomer gaat beginnen. Het is een lekkere 18 graden hier in Hoofddorp. Wel wat wisselvallig en daar ga ik je over een half uurtje meer over vertellen. Maar we gaan eerst even een ballonnetje oplaten. Ik heb hier voor je Nina met 99 luchtballon.

Max Warren, Fine Place Today. En daarna Midnight Sun, Sarah Larsson. En ja goed, ik heb hier een leuke activiteit voor je. En ja, met niemand minder, of ja, geen... niemand minder dan danscentrum Marcella van Altena, inderdaad. Marcella van Altena is wel bekend, zeker voor mijn generatie, de plek waar je elke zaterdag uitging. Volgens mij is dat nog steeds wel, inderdaad. Je kunt in ieder geval daar niet alleen leuk dansen, maar ze organiseren ook van alles. En ze hebben nu inderdaad een verhaal zelfs erbij. JD en Teddy gaan logeren bij tante Truus, die vroeger een jaar in Amerika heeft gestudeerd. Tijdens hun logeerparty neemt ze je mee met haar verhalen, inderdaad, met de reis door de USA. En waar gaat Marcella van Altena dat uitvoeren voor je? Ja, dat is op zaterdag 6 juni in C. Hoofddorp om 7 uur. Vanavond kun je daar nog heen. Er zijn nog kaarten te krijgen. De prijs mag ik niet noemen, want er zijn een publieke omroep. Maar in ieder geval, al met al... vanavond. En als je het vanavond moet missen, ook morgen zijn er zelfs twee voorstellingen. Eentje om 1 uur en eentje om 7 uur. Dus Marcella van Altena gaat weer wat leuks neerzetten, inderdaad. Dus het wordt weer iets met Big Dreams, Bright Lights en lekker dansen. Ja, en misschien heb ik vroeger met jou ook wel daar bij Marcella van Altena op zaterdagavond stiekem gedanst. Toontje Laag in ieder geval wel, die heb ik hier voor je. Stiekem met je gedanst.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Uitspraak over Bolskwadrant laat langer op zich wachten. En Haarlemmermeer, gastgemeente, Special Olympics, Nationale Spelen. De rechtbank heeft meer tijd nodig voor een uitspraak over het nieuwbouwproject Bolskwadrant in Nieuw-Vennep. Daarom is de termijn voor de uitspraak met 6 weken verlengd. Enkele bewoners stapten naar de rechter omdat zij vrezen voor parkeerproblemen rond het project. Volgens hen had de gemeente op basis van de huidige parkeernormen geen vergunning mogen afgeven. In Bolskwadrant moeten 110 appartementen en een medisch centrum komen. Over de parkeersituatie bestaat al langere tijd discussie tussen bewoners, gemeente en ontwikkelaar. Haarlemmermeer is samen met Haarlem en Zandvoort gastgemeente van de Special Olympics Nationale Spelen. Het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking vindt plaats van 12 tot en met 14 juni. Meer dan 3000 sporters doen mee. De officiële opening is op vrijdag 12 juni. Een dag eerder wordt de Olympische vlam tijdens de torchrun naar Haarlem gebracht. Op 13 en 14 juni worden wedstrijden gehouden in 27 sporten op verschillende locaties in de regio. De toegang voor bezoekers is gratis. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Ja, dankjewel Carolien. In de middag dan gaat het vanuit Zuidwesten inderdaad langzaam snel zelfs al bewolkt raken. En er zijn perioden met regen. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden. En er waait een matige zuidenwind met windkracht 3 tot 4. Ook zondag start de dag met wat regen en al snel wordt het dan wel weer droog. En zijn er vooral in de middag zonnige perioden bij een graad of 19. Na het weekend blijft het ook volgende week erg wisselvallig met vrijwel dagelijks kans op buien. En het blijft vrij koel met een middagtemperatuur zo rond de 17 à 20 graden. En dan de verkeersinformatie hier in en om de Haarlemmermeer inderdaad. Er wordt er flink gebouwd, de A4 Den Haag-Amsterdam. Schiphol, knooppunt de Nieuwe Meer is afgesloten. Om dat compleet te maken, dat feest, is ook de A9 tussen Holendrecht en Aalsmeer ook afgesloten. De andere kant op, Badhoevedorp, Holendrecht, hebben we ook afgesloten op de A9. Kortom, we gaan niet naar de A9. Dan denk je vervolgens van, dan ga ik richting de A10. Zou ik niet doen. Ook daar is het nu ondertussen aan het vollopen, zeg maar. Rondom het vuur, zeg maar, daar. Al met al, die moet je vermijden. Dan denk je, als ik naar de A2 moet, ga ik lekker tussendoor. Dan ga ik over de N201 langs Meidrecht. Dat zou ik niet doen, want de aansluiting van de N196 bij Meidrecht. 4 minuten vertraging, 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Kortom, we zitten lekker ingebouwd, inderdaad. De Puma's komen er zo aan. Rag & Bone Man komt eraan. Ik heb hier eerst voor je Kelly Clarkson. My life would suck without you.
4: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: je hoorde Ed Sheeran met Justin Bieber samen. I Don't Care. En daarvoor 1999 Prince.
1: William Hultsel.
0: Die wil ik helemaal niet hebben. Sorry joh. We gaan natuurlijk naar Charlotte.
1: Meer in de middag. Animals On Air.
0: Hele goede middag, Charlotte.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hey, ja, ik gaf je even mijn tune, sorry.
2: Ja, ik hoorde het. Ik dacht, oh, ik heb een nieuwe.
0: Ja, nou, dat kunnen we regelen hoor, maar deze is voor mij.
2: Ja, ja, ja.
0: Nee, goed, ja, ik had even opnieuw wat ingeladen en dat is allemaal technisch. Daar heeft niemand wat aan. Ja, hoe was je week? Want dat willen we wel weten natuurlijk.
2: Chaotisch. Dat is wel een goed woord voor, ja. Er waren probleempjes wat we moesten oplossen en zo. Dingen wat niet echt helemaal zo soepel liep als normaal.
0: Oh.
2: Volgens mij had ik vorige week wel gezegd dat we aardig wat politiehonden zouden hebben. Ja. Nou, dat is eigenlijk allemaal doorgeboekt naar volgende week. Dus volgens mij heb ik er volgende week een stuk of 90. Als het er niet meer zijn, want volgens mij heb ik een groep van 35, een groep van 36 en nog een groep van 36. En dan nog hier en daar losse van 5 en 6 en 4. En
0: oké.
2: Okay. Er zijn vooral heel veel kennis aan het bouwen geweest.
0: Maar dus 90 politiehonden.
2: Ja, ja.
0: Dus
2: ja,
0: als je een boef bent.
2: Ik denk alles bij elkaar staan we wel rond de 120 of zoiets zitten aankomende week. Dus dat is.
0: Ja, dus kortom, als je een boef bent, pas op, de politiehonden komen eraan.
2: Ja, vooral s'nachts, want we gaan s'nachts vervoeren.
0: Ah, ja, ja, precies.
2: Ja, dus daar veel mee bezig geweest, inderdaad. We hebben sinds maandag een nieuwe collega erbij.
0: Oké. Okay.
2: Die hebben een beetje weggekaapt bij de concurrent.
0: Oké, okay. Nou heel goed.
2: Maar hij deed daar de poultry ook.
0: Okay.
2: En dat was altijd op Schiphol en andere luchthavens, ook wel Brussel en Frankfurt en zo, was het altijd een beetje verdeeld vanuit Nederland tussen ons.
0: Oké. Okay.
2: En nou, doordat hij nu bij ons weer bij is en ook wat klantjes heeft meegenomen lekker, is dat wel een stukje meer. En dat heb ik deze week en vorige week ook al een beetje gemerkt, maar deze week merkte je het al inderdaad. En ik oké.
0: Okay.
2: Dus we gaan wat meer bouwen, wat meer energie erin steken en zo.
0: Ja, maar dat is altijd goed, hè? Nieuwe collega's die er fris ingaan.
2: Ja, ja, zeker inderdaad. En ik ken hem natuurlijk al voor al die jaren van Schiphol, want we stonden ook vaak samen naast elkaar stemmingen op te bouwen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is ook altijd wel lekker goed contact. Dus vrijdag hadden we bijvoorbeeld een klant die met hem is meegekomen en die was voor mij als eerst. Hij zei, ja, weet je, het is al een grote klant van me, dus... Vind je het goed als ik even met je mee ga sokken? Dat is geen probleem.
0: Ja, dus daar op Schiphol daar ontstond wat.
2: Ja, ja.
0: Ja, een nieuwe arbeidsplek, hè? Weet je, een nieuwe collega. Ja,
2: ja, dat gaat voor wat extra zendingen zorgen. Dus dat is altijd goed. Ook op de importbasis en zo doet hij ook wat zendingen. Dus meer werk weer voor ons. Dus dat is altijd wel mooi.
0: Ja,
2: Verder zijn we ook met wat huisdieren bezig. Want Dubai is bijvoorbeeld met de KLM nog niet mogelijk. Want KLM vliegt nog niet op Dubai.
0: Oké.
2: Okay. Maar de Emiraten is nu wel weer daarna gaan vliegen. En er mogen ook weer dieren op. Dus we hadden wat zendingen inderdaad met de Emiraten naar Dubai.
0: Ja.
2: En dat was aardig wat geregeld. Want de Emiraten wil toch heel veel extra documenten en foto's van de hond in de kennel, naast de kennel.
0: Oh ja, ja, op die manier.
2: Kennel,
0: ja.
2: Onder de kennel, noem het maar op.
0: Je hebt toch geen aanvraag gehad van Ali B, hè, die graag zijn hondje in Dubai wil hebben, zeg maar.
2: Nee. Ik weet ook niet of die naar Dubai mag.
0: Nee, ja, nou goed, die moet ook in de kennel, hè, geloof ik, begreep ik zo. Dus die willen ze graag in een lange tijd in de kennel houden.
2: Ja.
0: Dus die zit er veilig in Dubai, zonder zijn hondje.
2: Ja. Goed. Ja, verder, ja, ik hoopte dat ik het nog ergens kon overhebben. Want ik heb donderdag echt een superleuke rit gehad. Maar we moeten nog even wachten tot ik van beide kanten groen licht heb gehad. Want we hebben het ook op de socials nog even stilgehouden.
0: Ja, dat moet nog even geheim blijven. Maar dus, we hebben volgende week weer het leuks om naar uit te kijken.
2: Ja, precies. Ja, zeker.
0: Ja, ja.
2: Moet ik zeggen, ik vond het echt heel leuk. Misschien hebben mensen me zien rijden, want ik reed in de Nederlandse dierentuin in mijn grote bus.
0: Oké.
2: Okay. Midden door de dierentuin, dus misschien hebben mensen me gespot.
0: Ja, ik was niet in een dierentuin, dus ik heb hem niet gezien. Ik let er altijd op hier in de omgeving en bij de dierentuin in de buurt en bij Schiphol. Ja. Maar ik zit ook niet zo heel veel meer op de weg, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, ik wel.
0: Want, ik heb lekker mijn werk in de buurt. Dus dat is al veranderd.
2: Ja.
0: Ja, goed. Maar goed, voor volgende week heb je dus geen tipje van de sluier.
2: Nee, ja, heel veel politiehonden. En ik hoop dat ik...
0: Dat andere, ja, zeker.
2: Mijn speciale zending mag benoemen.
0: Ja, nou ja, dat gaan we dan horen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Dus.
2: En verder, ja, het is ook heel veel gerepeteerd, want ik sta het hele weekend in het theater in Nieuw-Vennep.
0: Oh, en zelf op podium?
2: Ja, zelf. Ik zit in een amateur musical groepje, nu al aardig wat jaren. En we hebben dit weekend onze shows vanavond en morgen een matinee.
0: Oh, leuk. Dus we moeten in Nieuw-Vennep gaan kijken. En waar is dat en hoe laat?
2: C-punt.
0: Ja, en hoe laat is dat?
2: Vanavond om 8 uur en morgen om 3 uur.
0: Oké, nou helemaal leuk.
2: Ja.
0: Nou ja, goed. Welke rol vertolk jij?
2: Ik speel Pocahontas.
0: Ja, zeg
2: een
0: kruising maar niet
2: tussen Roodkapje en Pocahontas. Het is zeg maar sprookjes, maar dan jaren later waar ze nu zijn.
0: Oké.
2: Ja, dus, het is een stuk die ze volgens mij als eerste hebben gespeeld. Ja. En nu dan, omdat we dan 20 jaar bestaan, willen ze hem dan nog een keer doen. Maar dan zeg maar ook echt 20 jaar later nu.
0: Oké.
2: Okay. Dus... Ja.
0: Nou ja, goed, dan moet zeker gaan kijken. Ja, Roodkapje, ik weet niet waar ze is. Volgens mij was ze door die wolf opgegeten. Of was het die oma? Was die oma,
2: nee,
0: geloof ik.
2: Dat was mijn oma, ja.
0: Ja, precies. Maar die kwam er ook weer levend uit die buik. Dus we kunnen zien hoe bang we voor de wolf moeten zijn hier op de Veluwe. Ja. Als je opgegeten wordt, dan snij je gewoon uit die buik, loop je weer weg.
2: Ja, joh, kom je dus, weg.
0: Ja. Nou, we moeten er helaas uitgaan naar de NOS natuurlijk. Want de kloksponsor van Klaus wil ook gewoon stipt op 1 uur zijn vandaag. Dus
2: goed.
0: Ja, goed. Nou, Charlotte, ik bedank je weer heel erg voor deze week. Ik wens je een fijne week en we gaan uitkijken naar volgende week en horen wat vooral wat dan wat we nu nog niet mogen vertellen.
2: Ja.
0: Dus, hey, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot... met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie... die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles... Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis... heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer in de middag.
1: William Hultzor.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel. Ja, hele goede middag. Het is 1 uur geweest. Luister, tweede uur van Meer in de Middag tot 3 uur ben ik bij je met lekkere muziek en leuke activiteiten. En ja, na 3 uur gaat Ton Verdraan het van me overnemen tot 6 uur. Dan gaat hij onder andere een nieuwe supertrack bekendmaken natuurlijk. En vandaag in de muziek. Ja, en dan van 6 tot 8 hebben we natuurlijk Mariets Gerrits, die met Groove Connection gewoon even lekker een beetje je beentjes van los gaat maken voor vanavond. En van 8 tot 10, Jaap en Max on Air, die hier weer een show maken die nergens over gaat. Opgevolgd door Tars en Tieners met TNT. Die vanaf 10 tot 12 met de early gabbers hier de halve studio afbreken ongeveer. Er is genoeg te doen vandaag op Meer Radio op jouw zaterdag. En er komt zomaar nog een leuke voorstelling aan. Charlotte liet net al wat vallen om 12:15. Maar ik ga hem zo nog even formeel benoemen waar die is en waar je dat kan gaan zien. In ieder geval, verder nog Lady Gaga komt eraan. We hebben Sigma nog staan in het rijtje, maar eerst voor je heb ik hier Wonderwall van Oasis.

to Love. En daarvoor Lady Gaga met de Dead Dance. Heerlijk nummer is het ook, hè? Ja, en over een heerlijk nummer gesproken, ja. Dit is wel een bekende, geloof ik, als je wel eens in Efteling bent geweest. Ja, bijvoorbeeld laatst met Max op de huiswarming party. Ja, goed, dat is een grapje hier intern. Ik heb nog wat leuks voor je namelijk. We hebben het net ook gehad over een voorstelling. Charlotte liet al wat vallen net in haar stukje over de dieren. En, waar ze vanavond ook optreedt natuurlijk. Dus ja, ik zou zeggen, ga kijken. Maar dan wil je natuurlijk ook weten wie, wat, waar en wanneer en waarom. Hè. Dus ja, de voorstelling. En ze leeft nog lang en gelukkig hebben we het over gehad. Hè. Dat is van musicalgroep Si Tu Veux. Hey, als ik het goed zeg, mijn Frans is niet allerbest. Maar dat is vanavond op 6 juni vanaf 8 uur tot 10 uur en morgen om 3 uur nog een keer. Dat is een C. Nieuw Vennep. Het is rolstoel toegankelijk. Jongeren, volwassenen en senioren zijn van harte welkom. Mocht je het vanavond moeten missen, morgen op 7 juni om 3 uur is hij nog een keer. De lucht is helder en iedereen lijkt gelukkig, maar plotseling blijkt niet zo mooi als het lijkt. Vreemde dingen gebeuren en het kwaad neemt de controle over. Kunnen ze hun oude leven terugvinden of het kwaad zelf verslaan? Dat is natuurlijk de vraag, hè? En ja, goed, musicalgroep Si Tu Veux is een gepassioneerd hecht gezelschap uit Hoofddorp. Bestaan er 12 enthousiaste leden en een gedreven regisseur. Al bijna 20 jaar brengen zij het theater tot leven met de unieke musicalvoorstellingen. Elk jaar kunt u genieten van een gloednieuwe show in een van de gezellige theaters rond Hoofddorp, of in Hoofddorp natuurlijk. De sprankelende, van sprankelende humor tot ontroerende momenten. Van spanning tot diepgang. We nemen u mee op een onvergetelijke reis, beloven ze. Beleef een avontuur, een avond vol theatermagie en laat je verrassen door het enthousiasme en talent. En daarover gesproken, we gaan zo lekker verder. We gaan lekker zomers doen met Mink de Viel. Demasiado.

Ja, met Material Lovers. Jana Spiro is inmiddels 4 minuten voor 30 geworden. We gaan even zo naar Carolien voor het meer nieuwsoverzicht. En daarna ben ik weer bij je terug met weer en verkeer. En we gaan eruit met Lily Allen. Not fair.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bewoners Krukius verzetten zich tegen bouwplan op Landje van Draaier en brandweer organiseert inloopmiddag in Linquenda. Ongeveer 60 bewoners van Krukius verzetten zich tegen plannen voor de bouw van 27 woningen op het Landje van Draaier aan de Oude Kruisweg. Ze voelen zich overvallen door de plannen en vinden dat eerdere toezeggingen niet zijn nagekomen. Bewoners wijzen op de vele woningbouwprojecten die al in en rond Krukius plaatsvinden. Ook maken zij zich zorgen over verlies van groen, privacy, leefbaarheid en extra verkeersdrukte. Sommigen pleiten ervoor om op deze locatie vooral seniorenwoningen te realiseren. De gemeente benadrukt dat er nog procedures volgen en dat inwoners daarbij hun zienswijze kunnen indienen. Brandweer Kennemerland organiseert op 16 juni een inloopmiddag voor bewoners van de wijk Linquenda in Nieuw-Vennep. Bezoekers kunnen tussen 1 uur en 3 uur terecht in wijkcentrum Linquenda om te praten over wonen, veiligheid en welzijn. Ook de politie, woningcorporaties IJmeren en Meerwaarde en Team Sportservice zijn aanwezig. Bewoners kunnen vragen stellen, informatie krijgen en zorgen of ideeën delen over hun wijk. De bijeenkomst maakt deel uit van een project waarbij extra aandacht wordt besteed aan veiligheid in buurten waar verbetering mogelijk is. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Het Haarlemmermeer papier.
2: En de middag en avond raakt vanuit het zuidwesten inderdaad het al snel bewolkt. Er zijn perioden met regen. De temperatuur ligt daarbij rond de 18 graden. En er waait een matige zuidenwind met windkracht 3 tot 4. Ook zondag start de dag met wat regen. En het wordt al snel wat droog. Snel droog. En zijn vooral in de middag zonnige periode bij een graad of 19. Na het weekend blijft het volgende week ook erg wisselvallig met vrijwel dagelijks buien. En het blijft ook vrij koel voor de tijd van het jaar met de middagtemperatuur rond de 17 à 20 graden. Dan verkeer in de Haarlemmermeer en omstreken inderdaad. Er is veel aan de hand inderdaad. Zelfs als we hier mijn lijstje kijken, want het wordt er steeds meer. Den Haag, Amsterdam, Schiphol, knopen Nieuwe Meer hebben we 8 minuten vertraging. 5 kilometer langzaam rijdend of stilstaand verkeer. Dan de A9 Diemen-Alkmaar bij Holendrecht naar Alsmeer is afgesloten. De andere kant op de A9, Bad Hoeverdorp, knopen Holendrecht is dicht. Dan hebben we de A10 Amsterdam over Amstel knooppunt de Nieuwe Meer. 14 minuten vertraging, 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Ga je dan via de andere kant naar de A10 Amsterdam-West knooppunt Amstel. 3 minuten vertraging, 5 kilometer. Dan de A10 afrit Amsterdam Centrum Durgerdam. 6 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijden, stilstaand verkeer. Dan hebben we de aansluiting van de A2 bij Wilnis. Op de N201 is dat Hilversum uit Horen. 7 minuten vertraging, 4 kilometer langzaam rijden of stilstaand verkeer. Succes als je erin staat. We gaan gewoon lekker verder in met de muziek. Om je in ieder geval nog een beetje af te leiden van de file als je erin staat. Ik heb hier voor je Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling.
5: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

0: Ja, je hoorde de supertrack van deze week, Baby Steps. En ja, het is hier ondertussen lekker druk geworden. En Jaap is er ook ondertussen, hè?
1: Ja, hallo! Jij trekt me ineens de uitzending in.
0: Want, ja, leuk, hè? Vind ik altijd leuk.
1: Ja, want nou ja, Max en ik zijn even wat eerder vandaag. En we wilden dus net even eten halen, want we vergaan van de honger.
0: Max, ja, die is er nu ook bij. We beginnen gewoon vast met Jaap en Max.
2: We hebben zoveel honger.
1: En dan kom jij er weer mee van, kom in die uitzending.
0: Hey, maar hoe vaak word ik in jullie uitzending getrokken? Oh ja, daar kom ik ook gewoon langs.
1: Ik wil net zeggen, dan moeten we die deur altijd weer barricaderen. En dan komt hij er toch weer doorheen.
0: Ik kom altijd via de luchtwacht.
3: We zijn gewoon zo vriendschappelijk hier. We kunnen gewoon niet van elkaar afblijven.
0: Het is ook best gezellig. Ondertussen wordt er koffie gedronken. Ik heb hier nog een leuke activiteit trouwens. Koffie en een goed gesprek.
3: En dan denk ze, een goed gesprek.
0: Ja, maar voordat iedereen denkt dat het hier in de studio is...
1: Wanneer andere ook of
0: nee, maar inderdaad, in C. Batuverdorp is... Het is nog gratis ook. Gratis koffie is altijd goed, hè?
3: Dat is een deal.
1: Alleen langs voor de gratis koffie.
0: Ja. En rolstoel
1: en het goede gesprek. Ja. En hoe is het met jou? Ja, kut. Oké, dankjewel.
0: Ja, helemaal kut.
3: Nou, ik heb koffie, dus ik kan een stuk slechter.
0: Ja, echt shit, joh. Ik heb net de nieuwe supertrack gehoord en... Ik heb een beetje koffie nodig.
1: Zo voor?
0: Ja. Maar 8 juni om 10 uur is dat dan C. Batuverdorp. En het is gratis. En het is voor jongeren, senioren en volwassenen en voor kinderen die koffie drinken.
3: Wat zijn semi-jongeren? Jongeren, senioren
0: en
1: jongeren,
0: Jongeren, semi-jongeren. Had jij geen dopjes in op de motor net?
3: Wat heb je?
0: Ja, weet je van de Gabin, die kan daar wel even naar kijken. die heeft er vast wel een leuke opmerking over. Gabin, als je luistert, Max is hier ook. Groeten terug. Hij hoort je niet zo goed. Dus, nee, maar vanavond leuke dingen bij Jaap en Max van Meerlen.
1: Zeker, ja. Och, man.
3: Wij?
0: Ja,
3: wij
0: zijn heel leuk. Ja.
1: Waarom?
0: En wie weet... Ik zit te denken...
1: Ja, wie weet wil je een geheel verzorgde reis naar...
3: Naar je eigen bank.
1: Ja, naar je eigen bank.
0: Of een vlucht in een vliegsimulator.
3: Snacks exclusief. Ja. Bank exclusief.
1: Woning exclusief.
3: Woning exclusief.
1: Vibes?
3: Vibes.
0: Zeker. Inclusief, ja. En natuurlijk de dodos weer, hè.
1: Ja, niet nog.
0: Dodos zijn al een tijdje dood.
1: Ja, Dodos is al een tijdje dood. En ik heb gehoord dat ze in de Spaanse Elos, Gapos en Maxos.
0: El Dodo! Nou goed, weet je wie zo meteen al komt?
1: Sinterklaas.
0: Jaap, jou heb ik het al verteld.
1: De mis, toch?
0: Ja, voor de Miss Elegance 2026 strijd ze Dionne uit Hoofddorp. Ja, zeker. Zo rond 2.
3: Elegance.
1: Hopelijk zeker, missen we die niet.
0: Ik zou zeker blijven. Dus, of heel snel naar de winkel heen en weer, of nog even wachten.
1: Als je ons even naar die winkel laat gaan, dan zijn we...
0: Maar er staat voor jullie nog een lekker blik vis in de kast.
1: Nee, die hadden we voor jou.
0: Ja, weet ik, maar die mag je hebben van me. Ja, jullie hebben zo'n honger.
1: Nee.
0: Dus, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon een beetje koffie drinken alvast, hè?
1: Ja, doe maar.
0: Hey, tot later, jongens.
1: Tot later!

Tame Impala hoorde je Dracula. Daarvoor natuurlijk één kopje koffie, VOF de kunst. Daarmee is het nu 4 minuten voor 2 geworden. Dus we gaan eruit voor het NOS nieuwsoverzicht. En we gaan eruit met Keen. Is it any wonder?

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouche heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Krevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: Hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel. Ja, het is 2 uur geweest. Je luistert naar het laatste uur van mij, deel van Meer in de Middag. Tot 3 uur ben ik bij je met lekkere muziek. En leuke activiteit. En Dionne is ook inmiddels binnengekomen. Die ga ik zo meteen mee praten over haar verkiezing. En alles wat ze straks gaat vertellen aan ons. En wat ik zeg. We gaan er gewoon een lekkere middag van maken richting jouw zaterdagavond. En zo meteen komt Pink eraan. Eerst heb ik Free Your Mind hier van Prospa featuring Clooney. My life.

0: Just Like a Pill van Pink hoorde je. En ja, aan tafel hier hebben we Dionne uit Hoofddorp. Hey Dionne, goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Hoe is het met je?
1: Goed. Ik hoop met jullie natuurlijk ook allemaal.
0: Ja hoor, zeker, zeker. En jij bent natuurlijk al in het verleden al eerder geweest. Toen voor de Miss Noord-Holland uit mijn hoofd, als ik dat goed herinner. Ja, inderdaad.
1: Inderdaad.
0: Hadden we het toen over. Ja, nu, je bent lekker bezig, zie ik ook.
1: Ja.
0: Veel ervaring opgedaan. En vooral nu ook gaan we het hebben over... vertel het zelf maar eigenlijk, ja.
1: Nou, ik ben hier vandaag natuurlijk in de studio om wat meer te praten over misverkiezingen.
0: Ja.
1: En om natuurlijk mijn stem te laten horen en te gebruiken voor mijn eigen motto die ik ben opgestart, Speak for Freedom.
0: Ja.
1: Waarbij de stichting For Your Girl aansluit.
0: Oké, ja. Ja, want in zo'n verkiezing, even voor de luisteraar, moet je ook inzetten voor een goed doel. Wat ook weer een goed doel is, dat je goed voor een goed doel inzet. Hè? Inderdaad, een specifiek iets. En daar heb jij daarvoor gekozen, inderdaad. Wat ook een hele goede is. En het gaat dus nu om de Miss Elegance 2026.
1: Ja.
0: Ja, toch? Dat begrijp ik. Ja. Dus kun je het vertellen over jouw goede doel?
1: Ja, natuurlijk. Nou, voor mij gaat sowieso deze misverkiezing momenteel niet alleen over een kroon of een titel. Het is voor mij namelijk een kans om een groter publiek te bereiken en aan te trekken om aandacht te vragen voor mijn eigen onderwerpen die ik graag zichtbaar wil krijgen hier in Nederland voornamelijk.
0: Oké. Okay.
1: Ik zet me momenteel dus in voor de stichting Free Your Girl samen met mijn eigen motto Speak for Freedom, waarin ik veel gesprek aan

0: stappen en school en studies om echt een leven op te kunnen bouwen eigenlijk.
1: Ja, ja, wat een heftig doel is dat ook. Ja. Weet je, zo in je normale leventje denk je er niet eens aan dat dit bestaat überhaupt.
0: Nee, inderdaad. En dat is ook waarom het echt me echt raakt. Ik voel gewoon dit onderwerp door heel mijn lichaam heen. En daarom weet ik ook echt dat we samen gewoon in actie moeten komen. En ik zal hier gewoon door mee blijven gaan. Ook al is het buiten of in de misverkiezing. Ik zal blijven spreken totdat ik heb gezien dat meerdere meiden vrijheid hebben gekregen.
1: Ja, precies. Ja. Dus daar gaan we het zo meteen nog wat meer over hebben. We gaan even een stukje muziek luisteren. Hè? Yes. Ik heb Living For van Kensington hier.

Ja, met Enjoy the Silence van Depeche Mode is het inmiddels 3:30 geworden. We gaan het even overgeven aan Carolien met meer nieuwsoverzicht. Dan ben ik daarna weer bij je terug met weer en verkeer. En natuurlijk met Dionne, die gaat natuurlijk nog meer vertellen zo. Tot zo meteen. En we gaan eruit met Show Me Love.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
3: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket. En BioBlitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de BioBlitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: In de middag en avond wordt het vanuit het zuidwesten al snel bewolkt en er zijn perioden met regen. De middagtemperatuur ligt daarbij rond 18 graden en er waait een matige zuidenwind. Windkracht 3 tot 4. Ook zondag start de dag met wat regen, maar al snel wordt het dan droog. En er zijn er vooral in de middag zonnige perioden met een graad of 19. Na het weekend blijft het de volgende week ook erg wisselvallig, met vrijwel dagelijks kans op buien. En het blijft vrij koel met een middagtemperatuur zo rond de 17 en 20 graden. En dan de verkeersinformatie voor de Haarlemmermeer en omstreek. Inderdaad, het is lekker druk op de wegen hier. Dus als je thuis kan blijven, zou ik het zeker doen. Wat hebben we staan? We hebben de A4, hebben we inderdaad knooppunt Schiphol. Of Schiphol knooppunt Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging, 6 kilometer langzaam rijden, stilstaand verkeer. De A5 Amsterdam-Westpoort, de aansluiting met de A10. 8 minuten vertraging, 3 kilometer langzaam rijden, stilstaand verkeer. Dan vervolgens, om het weer compleet te maken dit weekend, Diemen-Alkmaar, knooppunt Holendrecht-Aalsmeer is er afgesloten. En daarzelfde A9 is knooppunt Bathoevendorp naar Holendrecht is ook afgesloten. Dan op de A10 afrit Volendam-Zeeburg. 3 minuten vertraging, 4 kilometer langzaam rijden. Het verkeer. En inderdaad, als laatste hebben we inderdaad staan bij Wilnis. Loenersloot-Wilnis. 8 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijden. Stilstaand verkeer op de N201. Dus als je vanaf de A2 denkt, ik ga lekker binnendoor langs Uithoren naar Hoofddorp of omgeving. Ik zou het niet doen. Ook daar gaat het lekker traag door. We gaan zo weer verder met de Dionne in gesprek. Maar ik heb hier eerst voor je Amy Winehouse.
6: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

0: je hoorde K3 met Donnie samen, Schaduw. Ja, en daarvoor, natuurlijk Amy Winehouse, lekker nummer ook. En K3 met Donnie samen en van Donnie gaan we naar Dionne. Hey Dionne.
1: Ja, daar zijn we.
0: Ja, dan gaan we nog even verder, want ik vind dat heel erg interessant het doel wat jij vertelt. Dus laten we het daar nog heel kort even over hebben inderdaad.
1: Nou, laten we gelijk maar even terughaken op de Stichting For Your Girl.
0: Juist, ja.
1: Want wat misschien wel een van de belangrijkste dingen is wat deze stichting doet, is dat ze zich inzetten voor gerechtigheid.
0: Ja.
1: Samen met mijn eigen motto Speak for Freedom sluit dit natuurlijk echt fantastisch bij elkaar aan. Want ik ben echt iemand die heel erg nieuwsgierig is naar andere mensen hun verhaal, maar ook hun ervaringen hierin, of misschien wel meningen. En dat is ook waarom ik de reis ben begonnen in mijn eigen podcast om achter deze verhalen te komen.
0: Oké. En waar kunnen we jouw podcast terugkijken of zien?
1: De podcast staat momenteel nog niet online.
0: Oké.
1: Maar hij zal binnenkort online komen via een link in mijn Instagram bio. En mijn Instagram is te vinden via dionne.ax/.
0: Heel goed. Dus dionne.ax/.
1: Ja.
0: Ja, zeker in de gaten gaan houden en gaan kijken. En ook wat er nog meer op staat natuurlijk. Want het is niet het enige wat je doet.
1: Nee,
0: en natuurlijk in het verleden heb je ook heel hard gestreden. En ook met goede doelen. Dus ook daar mag je best nog naar kijken. En aandacht aan geven natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe zit je nu in de wedstrijd, om het zo maar te zeggen?
1: Nou, over 7 dagen om precies te zijn is eindelijk de finale. Dit vindt plaats in Theater de Lampengiet. Dus mocht je het leuk lijken, kun je natuurlijk nog zeker even een kaartje halen.
0: Ja, dat is in Veenendaal, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, precies. 14 juni.
1: 14
0: ja.
1: juni.
0: Ja.
1: En momenteel ben ik gewoon heel veel bezig online om met mensen gesprekken aan te gaan. En video's te delen en content te plaatsen. En zo zit ik natuurlijk ook in deze radiozender nu.
0: Ja, ja, nou precies. Jij bent van harte welkom natuurlijk. En kijk, het is ook iets waar Hoofddorp trots op mag zijn natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, toch? Je bent echt de Hoofddorper.
1: Ja, geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, daarom. En je verdedigt zo'n mooi doel en natuurlijk ook een mooie verkiezing.
1: Ja.
0: Dat krijg je er ook nog bij, dat je ook nog aan de verkiezing zelf mee moet doen. En je bent ook bezig met veel trainingen op het moment, denk ik
1: ja,
0: zo.
1: Ja, klopt. We hebben heel veel trainingsdagen. Natuurlijk danstrainingen, maar ook social media trainingen. En hoe we ons het beste kunnen presenteren natuurlijk op het podium.
0: Ja.
1: En nu is het eigenlijk de laatste puntjes op de i zetten voor de finale natuurlijk. En dan kunnen we er gewoon een prachtige show van maken met z'n
0: ja.
1: allen.
0: Ja, want het is natuurlijk heel wat anders dan even podium even mooi zijn
1: ja,
0: staan en
1: tuurlijk.
0: Weer weg. Het is natuurlijk, zit best wel wat achter natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Het, kijk, mooi zijn, daar word je mee geboren. En het is jou goed gelukt al.
1: Ja,
0: ja dan de presentatie en alles wat er omheen hoort. En het goede doel waarmee we lekker in gevecht gaan. En goed, we gaan nog even van muziek luisteren. En over gevecht gesproken, ja, dan... kan natuurlijk niet zonder dat we inderdaad met Eye of the Tiger even verder gaan, hè, van Survivor.

0: Calvin Harris met Blessings hoorde je. En daarvoor Eye of the Tiger van Survivor. En Dionne is nog aan tafel. Ja,
1: ja, ik ben er nog steeds. Ja.
0: Goed, we hadden het net over hoe je in de wedstrijd zit natuurlijk. En nog belangrijk. Ik wil nog een keer benoemen eigenlijk je goede doel.
1: Ja, speak for freedom and free your will natuurlijk.
0: Juist.
1: Laten we even teruggaan naar wat weetjes over deze organisatie.
0: Ja, want je had wat cijfers ook.
1: Ja,
0: best wel ernstig, daar schrok ik ervan, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik zat een beetje rond te kijken en op te zoeken. En tot verbazing kwam ik er eigenlijk achter dat elke minuut minstens wel 3 meisjes worden uitgebuit voor geld. Elke minuut voor geld. Zowel online als offline.
0: En ook in Nederland, die meisjes. Die zitten niet ergens in een land, veel duidelijk voor jou thuis.
1: Ja,
0: ook. Die zitten niet in een land ver weg in Afrika.
1: Zowel
0: maar hier gewoon
1: in het buitenland als hier in Nederland natuurlijk. Ja. Soms zelfs nogal dichterbij dan dat we zelf denken of doorhebben. En dat is ook waarom het besefpunt bij mij zo dichtbij kwam, dat achter elk cijfer eigenlijk gewoon een kind zit met een echt leven en een toekomst.
0: Ja.
1: En daarom wil ik graag mensen ook bewust maken dat dit niet iets is wat alleen ver weg gebeurt. Maar dit gewoon naast je huis ook kan gebeuren, om het zo maar te zeggen.
0: Het zou gewoon in Hoofddorp kunnen gebeuren.
1: Ja.
0: Gewoon hier boven de studio of zo.
1: Ja, bijvoorbeeld, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Ja, ik bedoel niet de buren te beledigen boven, hoor. Maar
1: nee, natuurlijk.
0: Nee, maar ja, het zou, je weet het niet natuurlijk. Het staat niet op de voordeur met een groot spandoek, zoiets.
1: Klopt. Ja, en dit gebeurt zowel, als ik net al zei, allemaal online, maar ook offline, in real life dus.
0: Oef.
1: Dus deze meisjes hebben onze hulp gewoon onwijs hard nodig. Want dit zijn onbewuste keuzes die zij zelf nooit hebben gemaakt. Of waarvoor deze meisjes hebben gekozen natuurlijk. En ik vind dat iedereen het gewoon verdient om in vrijheid te kunnen leven of in op te groeien. Want iedereen verdient het om naar school te kunnen gaan en een toekomst op te bouwen. En ja, alle kleine beetjes helpen. Want bewustzijn is uiteindelijk bescherming.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, dat, ik zou bijna als tip geven, het zou bijna een tip van de politie kunnen zijn. Let ook in je omgeving goed op dit soort dingen. Het zou zomaar je buurman kunnen zijn.
1: Zeker, maak het bespreekbaar met elkaar. Dat is gewoon het motto meer. Daarom ook mijn stichting bijvoorbeeld Speak for Freedom. Echt het gesprek aan blijven gaan met mensen.
0: Ja, en ik denk dat het ook goed is om hier te benoemen. Doe ik even bij mezelf dan. Dat het ook altijd goed is dat je meldt misdaad anoniem.
1: Ja.
0: Je kunt natuurlijk ook gewoon melden op het moment dat jij denkt dat bij iemand in jouw buurt of in jouw straat of in je omgeving zoiets doet. Je kunt altijd anoniem melden en dan wordt er een onderzoek naar gedaan. En dan is het niet zo dat je buurman meteen vandaag wordt meegenomen, maar dan houden ze het in de gaten. En
1: anoniem inderdaad, kan altijd.
0: Ja, gewoon anoniem, zeker.
1: Klopt.
0: Dus schroom niet om dat te doen of anders de politie te bellen.
1: Ja.
0: Ja, als je dat vermoedt. En melden is gratis en altijd goed.
1: Ja, en zo is er op deze stichting zelf, Free Your Girl, is er ook nog een mogelijkheid dat je de meisjes kunt helpen met een gelddonatie.
0: Okay.
1: Dus zijn er verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld vanaf 10 euro zorg je voor een medische check-up voor de meisjes na de bevrijding.
0: Ja.
1: En voor 25 euro kun je zorgen voor een compleet kledingpakket voor in het opvanghuis. En voor 50 euro help je al een meisje met aangifte te doen bij de politie om deze daders echt op te kunnen volgen. En uiteindelijk tot compleet plot. Voor 5000 euro heb je gewoon het bedrag om een actievoerder waarmee het hele proces van A tot Z voor een specifiek kind wordt gefinancierd.
0: Ja.
1: Dus met 5000 euro is er gewoon één kind helemaal geholpen en voorzien van alles eigenlijk.
0: Ja, ja, ik vind dat heel erg heftig inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou, goed om dat nog even te benoemen. En we gaan nog even muziek draaien.
1: Yes.
0: En denk eraan dus nogmaals, als je iets vaststelt of denkt, vermoedt, die meisjes redden het niet alleen. Wie het wel alleen redt is onze eigen Hoofddorpse of Haarlemmermeerse Daan Kok met Ik red het wel alleen.

0: Ja, je hoorde inderdaad Daan Kok met Ik red het wel alleen. En daarmee komen we aan het eind van mijn deel van Beren in de Middag. Het is namelijk bijna 3 uur. En ja, Dion, ik ga jou heel erg bedanken ook voor het komen vandaag. Ja. Super, zet hem op 14 juni, hè?
1: Ja,
0: Veenendaal.
1: Ja,
0: zeker. Iedereen ga erheen, ga er aanmoedigen. Want Hoofddorps Trots staat op het podium. En, en natuurlijk een goede doel niet vergeten.
1: Ja,
0: dus ik ga jou ook heel erg bedanken voor je komst.
1: Ja, ik hoop heel erg bedankt dat ik mijn stem mocht laten horen, inderdaad.
0: Ja, zeker. En volgende keer weer graag natuurlijk. Ja, altijd welkom. En jou thuis ga ik bedanken voor het luisteren. Inderdaad, volgende week 12 uur ben ik weer bij. Ik ga het overgeven aan Tom van Dranen. En die gaat dan door tot 6 uur met onder andere de nieuwe Supertrack en de voetbalcompetitie vandaag in de muziek. Van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met Groove Connection. En daarna wordt het overgenomen door Jaap en Max met een doldwaze show die weer helemaal nergens over gaat, maar wel weer super gezellig is. En van 10 tot 12 zullen Tarsa Tieners hier de boel gaan afbreken. Ik bedank je voor het luisteren en tot volgende week.

0: Sketch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clement Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de Arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
0: Tom van Dranen.

0: You Too was dat en een beautiful day. Welkom terug.
1: Tom van Branen. Meer in de
0: middag. Inderdaad, welkom terug bij Meer in de Middag. Want we hebben al 3 uur op zitten met William Hulsel. Dankjewel William voor de afgelopen 3 uur. En deze 3 uur gaan we natuurlijk ook weer leuke muziek voor je draaien. We hebben ook wat items voor je. Zoals vandaag in de muziek om 3:15 en 4:15. 4:15. Waarom goede kattenvoeding? Dat ga ik vragen aan niemand minder dan Ad Hinton van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp. En heel veel goede muziek, ik zei het al, hè, zoals deze van Shakira.

0: Desiree Des ook van One Republic, I Ain't Worried.
1: Vandaag in de muziek.
0: Op het laatste moment gaan 3 Nederlandse concerten begin juni 1967 niet door van Pink Floyd. De Engelse groep zou op 6 juni optreden in de Korenbeurs in Groningen. Op 7 juni 1967 in Paradiso in Amsterdam. En op 8 juni 1967 in de Meerpaal in Dronten. Maar helaas, Pink Floyd laat het afweten.

En dat was in 2016 de allereerste grote hit voor André Hazes junior. En ik heb nog een nummer 1 hit voor je, zo vlak voor het nieuws met Caroline Geven rond de klok van 3:30. En dat is eentje van de Jacksons. En daarom gaan we naar Vlaanderen. 6 juni 1981 staat de plaat 1 week maar op nummer 1 in de Vlaamse hitparade. De Jacksons en Can You Feel It?

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Uitspraak over Bolskwadrant laat langer op zich wachten. En Haarlemmermeer, gastgemeente, Special Olympics, Nationale Spelen. De rechtbank heeft meer tijd nodig voor een uitspraak over het nieuwbouwproject Bolskwadrant in Nieuw-Vennep. Daarom is de termijn voor de uitspraak met 6 weken verlengd. Enkele bewoners stapten naar de rechter omdat zij vrezen voor parkeerproblemen rond het project. Volgens hen had de gemeente op basis van de huidige parkeernormen geen vergunning mogen afgeven. In Bolskwadrant moeten 110 appartementen en een medisch centrum komen. Over de parkeersituatie bestaat al langere tijd discussie tussen bewoners, gemeente en ontwikkelaar. Haarlemmermeer is samen met Haarlem en Zandvoort gastgemeente van de Special Olympics Nationale Spelen. Het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking vindt plaats van 12 tot en met 14 juni. Meer dan 3000 sporters doen mee. De officiële opening is op vrijdag 12 juni. Een dag eerder wordt de Olympische vlam tijdens de torchrun naar Haarlem gebracht. Op 13 en 14 juni worden wedstrijden gehouden in 27 sporten op verschillende locaties in de regio. De toegang voor bezoekers is gratis. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen. Meerradio. Super track.
5: No one to text when the plane lands, or to call when it's taking off. Right left, baby steps.
6: Het Meer Radio Subtrack van deze week: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Baby Steps, dat was de nieuwe van Olivia Dean. En dat is de Supertrack nog voor deze week. Ja, nog eventjes maar, want om 5:30 maak ik de nieuwe aan je bekend.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. En er waait een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4. Zondag start de dag met wat regen, maar daarna wordt het droog. En vooral in de middag, zonnige periode, bij een graad op 19. George Ezra, wat tijd voor een nieuwe plaat, George. Hier is hij met een oudje van hem, dit is Shotgun.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

De Sjoep Sjoep zong op terwijl in his kist of was Cher met de nummer 1 hit in 1991. En over nummer 1 is gesproken. Ik heb er nog eentje voor je, die van Groot-Brittannië. Op 6 juni 1970 komt deze plaat nummer 1 en staat 1 week bovenaan. En daarna hebben ze nog wat kleine hitjes en dan is het afgelopen met Christy. Dit is Yellow River. Yellow River.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Tom van Dranen.

0: terug naar 1985 met Eric Clapton en Forever Man.
1: Tom van Branen.
0: Dit is het vijfde uur van Meer in de Middag. Goedemiddag, welkom terug. In dit uur hebben we altijd natuurlijk Ad Hinten van Dieren Speciaal Zak Hoofddorp. En ook vandaag is hij er weer. En ik ga hem de vraag stellen: waarom hebben we eigenlijk goede kattenvoeding nodig? Ik heb verder nummer 1 is voor je. En aandacht voor een jager. Wie dat is, dat ga je straks horen. Maar nu de nieuwe van de Rolling Stones. Still Going Strong, die oude knakkers. In the Stars.

0: brandende jeuk, een doffe vacht, anaalklierproblemen, vetbulten, een vieze geur. En denk dan daarbij aan adem, die vies stinkt, het laten van windjes, poepies, huid of vacht en dan huidproblemen. En dan heb je voedingsgerelateerde aandoeningen. Veel voorkomende aandoeningen die een relatie met voeding hebben, zijn bijvoorbeeld nierproblemen, blaasproblemen, suikerziekte, gebitsproblemen en overgewicht.
1: Maar je merkt het ook aan het gedrag natuurlijk, hè, dat je verkeerde voeding krijgt.
0: Ja, zeer zeker. Voeding kan een effect hebben op het gedrag van katten. Een kat die zich niet helemaal gezond voelt, zit vaak niet lekker in zijn vel. Jij weer?
1: Een kat is een carnivoor.
0: Wat is een kat? Een carnivoor, een omnivoor of een alleseter?
1: Oh, ja. Ad, wat is een kat eigenlijk?
0: Een kat, dat is een carnivoor, oftewel een vleeseter.
1: Oh.
0: Dat is een echte vleeseter. Een kat die kan niet overleven zonder vleesproducten. Een kat is een echte carnivoor. Daar denkt men ook van een hond, maar een hond is eigenlijk niet meer zo heel erg een carnivoor. Het is nog wel een carnivoor, maar niet meer in die trant. En dat kan je zien aan het gebit. En dat is een hele belangrijke aanwijzing, is ook het verteringsgestel. Deze is helemaal ingericht om het vlees te verteren.
1: Nou, het is allemaal goed om te weten.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel weer voor deze tips.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Hoi.

up above. Dance Before Dawn of Sam Yeu hier bij Meer Radio. Het is bijna 16:30, dus tijd voor het NOS-journaal van 16:30. Maar je weet het, hè? Ik heb nog een nummer 1 in voor je. 6 juni 1987 komt deze plaat nummer 1 in de Britse hitparade. Het is Whitney Houston, 2 weken lang bovenaan met I Wanna Dance With Somebody.

0: Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: Dansen in de Vlammen. Oftewel, we gingen naar Canada met The Weeknd en Dancing in the Flames.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag start de dag met wat regen, maar al vrij snel wordt het dan droog. En vooral in de middag zijn er zonnige perioden bij graad of alweer, ja, 19.

0: Uit 1993, deze hit voor Two Brothers on the Fourth Floor. Dat was Never Alone.
1: De jarigen van vandaag.
0: Jan van der Meij, ken je hem nog? Hij was onder meer de zanger van de Analogs de laatste jaren. Maar in de jaren 80 en de jaren 90 was hij zanger van Powerplay. En hij is vandaag 68 jaar geworden. Dit was een redelijke hit voor Powerplay. Inderdaad, dus alweer lang geleden. Dit is Make It Alone.

In de jaren 60 al een groot hit voor de Four Seasons, maar in 2007 een groot hit voor de Noorse combinatie Metcom, een duo. Dat was Backing. We gaan op naar het NOS-journaal met deze van Vanessa Carlton, 2000 Miles.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
4: Meer in de middag.
1: Tom van Dranen.

0: Terug naar 1986 met Australische zanger John Farnham en Your Voice.
1: Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Meer in de Middag. Dit is het laatste uur met natuurlijk straks om 16:15. Dan hebben wij vandaag de muziek. Ik heb nog twee nummer 1's voor je. En heel veel goede muziek zoals deze van Taylor Swift. Een ode aan de actrice Elizabeth Taylor.

0: us all night.
1: Nice to meet you, dat was Miles Smith.
2: Vandaag in de muziek.
1: De Kast weet op 6 juni 1997 het Abelensa Stadion in Heerenveen om te toveren in een waar rockpaleis. Begin augustus 1997 verschijnt de lijfregistratie van In Naaiedij op cd-single. En dit wordt de allereerste grote hit voor de Friese groep. En In Naaiedij van de Kast bereikt de tweede plaats in de Nederlandse top 40.

Blijven ze zich afvragen, hè? Moby, why does my heart feel so bad? Het is bijna 5:30, dus tijd voor een nummer 1 uit het verleden. De Billboard Hitparade van Amerika van 6 juni 1998. Maar die is 13 weken lang op nummer 1 daar. Brandy en Monica met The Boy Is Mine.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Draan. Meer Radio. Super Q.

0: uit het Canadese Toronto. De Beaches met Supertrack voor de komende week hier bij Meer Radio. Perfect 10. En de Beaches bestaan uit Kylie en Jordan Miller en twee vriendinnen. En staan op 19 juni aanstaande op Pinkpop in Landgraaf.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend blijft het ook volgende week erg wisselvallig met vrijwel dagelijks kans op buien. Het blijft vrij koel. Met in de middag hebben we temperaturen van zo rond de 17 tot 20 graden. En dit is Train uit Amerika met Dobbs of Jupiter, hun allereerste hit.

0: Uit Schotland, Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll. De nummer 1 uit de Zwitserse hitparade van 6 juni 1999... is er eentje die 13 weken lang op nummer 1 staat. Lou Beka en Mambo Number 5.
1: 1. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

En dat was de nieuwe single van Ilse de Lange, Something Good. We gaan maar zitten op voor vandaag. 6 uur lang gemaakt door William Hulson en Tom van der Aane. En volgende week zal je mij niet horen. Want het is namelijk de korte baandraverij in Hoofddorp. De Kruisweg en meer radio komt daar live vandaan. Dus volgende week zaterdag met inderdaad William Hulson, Marlies van Dam en met Robert Hooiveld. Dat allemaal volgende week. Maar voor nu heb ik straks na 6 uur voor je natuurlijk de Groove Connection met Maurice Gerrits. En dan wij om 8 uur Jaap Koopmans en Max de Burger en Jaap en Max on Air. En we sluiten de dag af met TNT van Tinus en Tarzan. En we sluiten nu af met Everybody Wants to Rule the World.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Peter Kranenburg en Michel Rozenbroek, oftewel de Sun Club, Jorde Fiesta. In het begin van deze Groove Connection op jouw favoriete zaterdagavond. Welkom. Dit is Meer Radio. We gaan je gewoon lekker veel feel-good muziek brengen tot aan 8 uur. Daarna hoor je nog Jaap en Max al meer. En ook nog TNT. En ook nog een partynacht. Dus het wordt weer feest. Op jouw zaterdagavond ben je misschien dan gereed maken om lekker naar een festival te gaan. Dan

hem hier al. Mabby P, Higher Than Before. De Club Extended. Kon er niet zo heel erg veel info over vinden. Maar alle fijne plaatsen, 16 juli officieel. Dus dit is de nieuwe Birdie samen met Kelly C. En Sweet Love. De DJ Fudge remix hier in The Groove.

You Again. Oh, het is zo fijn dat dit. Put Your Hands Together, you're the DOJ's hier in de groove. Trouwens, deze dame die kwam ten tonele met het liedje Baby Talk. Inmiddels is ze 58 en is ze er nog steeds. Ja, ze treedt nog steeds op. Maar deze was er ook misschien een beetje vergeten, maar wel net zo lekker. Alicia hier, All Night Passion.

0: Dit is The Groove Connection. Meer weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.

Bruno Mars, I Just Might, de Ewing Disco Refunk hoorde je hier in de Groove Connection. En als we het dan toch over fijne platen gaan hebben. Dit is de Disco Guy Edit, Hot Stuff, Donna Summer. Je hoort het nu.

Gerrit. Yo, de Taste of Better Love. Gladys Knight en de Pips hier in The Groove Connection. En heb je nou zoiets van, oh, maar die platen heb ik al een tijd niet gehoord. En dan wil ik zo fijn op dansen op de zaterdag. Dan stuur even een mailtje. studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. Is het tijd voor The Godfather of Soul, zoals James Brown, The Payback. Je hoort de Angelo Ferreri edit.

0: fifth wheeling. But take big fat backstabbing.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Tweede uur Groove Connection. Hier op B-Radio op jouw zaterdagavond. Jouw Feel Good zaterdagavond. Straks nog Jaap van Max al meer. TNT en de Meerradio Partydag. Maar nu eerst de plaat met het allerbeste intro ooit. Urban Fire.

Michael McDonald, Sweet Freedom in de Groove Connection. En wil je nou je favoriete plaat horen in de mix? Stuur eventjes een mailtje naar studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl. Want dan gaan wij dat voor je regelen. Nu, Michael Jackson. Je hoort Brad op Meer Radio.

dan heet het de Groove Connection Summer Sessies. Ja, zo gaat dat. Straks hoor je daar veel meer over. Veel platen in de mix. Dus dat is altijd lekker natuurlijk. Jouw Feel Good zaterdagavond dus ook in de zomer. Ja, Groove Connection met misschien wel een van de allerbeste dance classics ooit gemaakt. Je zal maar gezegend zijn met zo'n naam. Booker Newberry III. Oh, van een plaat bracht hij uit toen. Love Town. Je hoort hem hier in de Groove Connection.

0: Ja, ook zo'n classic, hè, die je veel te weinig op de radio hoort. Maar wat een plaats. Steve Arrington. Kennen we de voorziende vrouw van Feel Surreal. Je hoorde Dancing in the Key of Life. Ja, en als je het dan toch hebt over een fijne classic. Oh, Heaven Must Be Missing an Angel. Your Tavares.
1: The Groove Connection.

Fijn, hè? De Doobie Brothers op mijn radio. Ik heb er nog één, tot aan het nieuws van achter. Daarna hoor jij Jaap en Max on air. Veel plezier met die twee, de oude boys van Weer Radio. Tot die tijd, LTD, back in love again. Ik ben er volgende week.

0: echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: En ik wil je wat zeggen, Max.
1: Ja, vertel het me.
0: Love you.
1: Oh, ik ook van jou.
0: Oh.
2: Tot vanavond. Jaap en Max on air. Met Jaap Koopmans en Max Verbruggen.
1: Ik hoor mezelf heel zacht.
0: Ja, ik wil net zeggen, ik hoor jou ook.
1: Hoor jij mij ook heel... Oh, ik hoor mezelf nu in één keer weer... Oké, wat deed je?
0: Ik deed niks.
1: Oké. Okay. Dus ik hoor mezelf nog steeds wel een beetje aan de zachte kant.
0: Ja, precies.
1: Ik ga gewoon wat harder gillen. Hallo, welkom bij Jaap en Max on air deze zaterdag 6 juni.
0: Woe! Ja, we hebben volgens mij hier een nieuwe voice processing nu. Dat is het ding, ja. Een beetje. Alleen...
1: En daarom moet ik nog wel hard gillen.
0: Het is inderdaad net alsof je aan de andere kant van de ruimte staat. Nou, oké. Het is vandaag 6 juni, zaterdag dus. Welkom bij Jaap en Max on air.
1: Deze prachtige zaterdag.
0: Ja, een prachtige zaterdag. Een lekkere zaterdag.
1: Ja, het is alleen een beetje kut weer.
0: Zeker. Wij zeiden vanmiddag al bij William. Weet je, het is, wij brengen jouw vibes.
1: Bank,
0: snacks not included. Maar... Dat komt wel.
1: Vibes included, de rest exclusief. Ja. Het is all inclusive zonder de rest.
0: Ja, precies. Zonder. Ik wilde eigenlijk zeggen, het is jammer dat we die plaat nou net niet hebben klaarstaan. We hebben gewoon vibes on tap.
1: Dat is, bij
0: ons,
1: dat
0: is bij ons zeg maar de home juice. Ja. Het is gewoon vibes on tap. Maar zometeen wel natuurlijk een lekkere showbitch weer. Doddels. En Max heeft weer wat mooie dagen.
1: Mooie dagen, ja. Niet vandaag.
0: Nee. Gaan we dat straks ook even bespreken?
1: Gaan we straks zeker over hebben, ja. Maar misschien moeten we even beginnen met deuntjes.
0: Deuntjes, denderende deuntjes.
1: Denderende deuntjes.
0: Hitsige hitjes.
1: Dikke beats.
0: Dikke beats. Dikke beats voor jou hier. Maries hebben eigenlijk... Ja, Maries is altijd heel snel weg hier. Ja, dat is jammer.
1: Dat is wel jammer.
0: Onze one
1: Maries
0: and only...
1: Maries blijft volgende week even hangen.
0: Ja, onze one and only DJ Mainstream. Die is dan altijd gelijk naar huis, naar zijn bunker.
1: Die is de volgende slopende avond aan het voorbereiden.
0: Ja. Weet je dat hij trouwens altijd dan achteruit loopt? Is je dat wel eens opgevallen?
1: Hij loopt dan achteruit?
0: Ja, want hij doet dat van achter naar voor. Rest van het leven zeggen welkom bij Jaap.
1: En Max.
0: Oh nee.

0: Ja, oef, jezus, ik krijg het hier een partij warm.
1: Maar niet zomaar warm,
0: Max. Niet zomaar warm, ik krijg het Hammond Heat
1: warm. En ik wil eigenlijk zeggen, als ik echt te veel ruimte in een huis zou hebben, zou ik het zo vet vinden om een Hammond orgel te hebben. Ken je dat, die Hammond orgels?
0: Nee.
1: Hammond orgels zijn zeg maar, ja, de beetje jazzy, soul-achtige orgels. En het lijkt op een kerkorgel, maar ze hebben echt dat, nou, als je het hoort, het heeft een heel kenmerkend geluid. En het heeft dus ook
2: het klinkt heel spannend, ja.
1: Nou ja, het ding dus is, ik moet eigenlijk goed zeggen, de nieuwe, dat zijn dan gewoon samples op een keyboard. Ja. Maar die echt oude Hammond-orgels, daar had je dan een kast bij, waar zo'n draaiend element in zat. Een soort van toeter.
2: Oh, zo'n soort van sirene-achtig ding.
1: Precies, en dan kreeg je daardoor juist ook dat... Maar je hebt hem nu... Ja.
2: Dus geef me even een seconde.
1: Ja, inderdaad. Dus misschien komt er nog reclame.
2: De maar realiteit soms, van nee,
1: heel soms zie ik ze dus wel eens bij een kringloop staan. En dan denk ik, ja, weet je, als je echt de ruimte zou hebben... Lijkt mij wel
2: fijn. Hij heeft geen zin om te laden.
1: Echt niet?
2: Nee, want als ik nu play druk, dan gaat hij hier een bolletje en dan gaat hij niet.
1: Oh ja.
2: Nee. Dit is dus waar ik het over had over mijn telefoon. Maar! Ja, maak die...
1: Oh, daar is hij. Daar is hij. Ja. Aha! En het is ook gewoon standaard, want je hoort dat gewoon ze met hun handen er lekker overheen aan het wrijven zijn. En er zitten allemaal schuifjes op. Dan kun je zeg maar een beetje de klanktoon en alles en zo helemaal instellen. Ja, ik bedoel, als je dit
2: heel
1: kan.
2: Ziek dit.
1: Nou ja, dat is het. Maar goed, dus dat is een Hammond-orgel.
2: Prachtig. Nou, snap ik, Jaap.
1: Over Hammonds gesproken.
2: Over Hammonds gesproken?

0: Sjaap en Max. Let's get right into the show, bitch.
1: Bitch.
0: En deze...
1: Sorry, zat dat vast.
0: Ja, deze bitch, het is niet Hammond.
1: Nee.
0: Maar het is niemand minder dan...
2: Ferry!
0: Wel de woud. Nee, het is Ferry Doedens.
1: Ferry Doedens.
0: Misschien kennen we hem wel. Hij doet het nog eens.
1: Nee, bijna.
0: Ja. Hij gaat namelijk hoger beroep aantekenen tegen zijn poeten.
1: Waar wat voor beroep gaat hij uitvoeren dan?
0: Hem?
1: Wat voor beroep gaat hij uitvoeren?
0: Onlyfans. Nee, we kennen Ferry Doedens.
1: Ja, gaat die ventilatoren verkopen?
0: Ja, maar...
1: Alleen ventilatoren.
0: Ja, alleen ventilatoren. Foto's van ventilatoren.
1: Foto's van ventilatoren.
0: Maar...
1: I only have fans on my only.
0: Nee, maar Ferry Doedens kennen we wel. Het is een beetje de jonge Tellig uit de renstal van Gordon. Want ja, deze kerel die komt ook echt steeds vaker in het nieuws terecht. Hij heeft namelijk ook een hele soapserie achter zijn rug. Ha! In goede tijden, slechte tijden. Hij heeft een boete gehad op 13 mei. Opgelegd door de rechtbank van Utrecht. Hij kreeg daarnaast ook nog een voorwaardelijke rijontzegging. Voor de duur van 6 maanden. En dat was allemaal tijdens een zitting opgelegd. Omdat hij namelijk aangehouden was wegens het rijden onder invloed van harddrugs.
1: Ja, dat moet je ook niet doen.
0: Nee.
1: Nee. Stout.
0: Volgens zijn advocaat is er echter wel wat onduidelijkheid over de geldigheid van zijn rijbewijs. Komt-ie.
1: Oh, dus het wordt erger.
0: Ja. Tijdens die zitting was het onduidelijk of het rijbewijs van Doedig nog eigenlijk geldig was. Volgens de wet raakt iemand bij 2 veroordelingen binnen een specifieke periode automatisch zijn rijbewijs kwijt. Omdat Doedens in februari vorig jaar al een werkstraf van 70 uur had gekregen voor 2 maal rijden. Zou de nieuwe veroordeling...
1: Maar wacht heel even. Hij heeft 2 maal gereden onder invloed. Ja. En daar had hij een straf voor gekregen. Maar wacht even.
0: Hij heeft dus weer een nieuwe...
1: Dus hij heeft het al 2 keer gedaan. Dus dit is de 3e keer.
0: Ja. En dan zou de nieuwe veroordeling van 13 mei... het definitieve verlies van zijn rijbevoegdheid betekenen. Maar tijdens de zitting bleek dat Doedens zijn rijbewijs... mogelijk al definitief kwijt was door eerdere overtredingen. Waaronder een incident in 2020
1: Je kan moeilijk een rijontzegging krijgen als je geen...

0: Lijkt me als advocaat, ik bedoel, hoe dan? Je moet namelijk bedenken, je denkt eigenlijk gewoon, als je advocaat bedenkt, ja, gast, sorry, je hebt het echt gewoon verneukt. En wat doe je dan? Ga je nog nu zeggen, ja, weet je, u heeft helemaal gelijk. Zijn rijbewijs moet ingevoerd worden, maar hij had al geen rijbewijs.
1: Eerlijk, een kennis van mij, die heeft een soortgelijke situatie hier gehad. Die had dus, die had onder invloed gereden en die moest zo'n test doen. En die was een beetje traag met dingen, dus die had het geld ervoor overgemaakt. Maar hij had het geld eigenlijk net 1 of 2 dagen te laat, voor mij letterlijk een dag te laat overgemaakt.
0: Ja.
1: En hij dacht, oké, dat komt wel goed. En hij was verder, was hij gaan rijden en toen werd hij in één keer aangehouden. En toen zei de politie, wacht eens even, je hebt gewoon een rijontzegging. Ja, huh, heb ik een rijontzegging? Ja, ja, maar ik heb gewoon betaald. Ja, nee, maar dat is te laat. Dus nou ja, toen was er van, bij deze, ja, ik kan je moeilijk een straf opleggen, want je mag eigenlijk helemaal niet rijden. Dus nou ja, maar, zet je auto maar aan de kant, ga maar iemand bellen die je op mag halen.
0: Dus die is gewoon gaan rijden, terwijl hij dus zelf
1: niet wist dat hij een rijontzegging had.
0: Dus de advocaten dan, joh, maar hij had een rijontzegging, maar dat wist hij niet.
1: Ja.
0: Dus nu kon hij in principe eigenlijk.
1: Hij had een soort van het bonnetje laten zien, kijk op mijn rekening.
0: Het verhaal gaat dus nog een beetje verder, want Ferry Doedens en zijn advocaat, wat een naam trouwens, Kerem Kanatan.
1: Die kan het.
0: Aan.
1: Kerem kan het aan.
0: Ah.
1: Haha.
0: Ha. Ze waren dus niet van op de hoogte over dat met zijn rijbewijs.
1: Ja.
0: Dus de acteur dacht dat de intrekking nu pas zou ingaan.
1: Ja, pijnlijk.
0: Dus de onduidelijkheid rondom de geldigheid van zijn rijbewijs is dus de reden om in beroep te gaan. We hebben dus voor de zekerheid, zo zegt ze zelf, even beroep aangetekend. Om de tijd te hebben om uit te laten zoeken hoe dat nou zit met dat rijbewijs.
1: Ja, maar is de risico op hogere straf niet hoger als je in hoger beroep gaat?
0: Ja.
1: Omdat het soort van een hoger gerechtshof kan je meer straf opleggen.
0: Nou, dus dat zeg maar. En juist. En juist omdat jij zeg maar onterecht in hoger beroep ook kan gaan, weten zij natuurlijk ook weer.
1: Ze helpt de stappen niet, we hebben time-out nodig. Wij gaan in hoger beroep.
0: Ja, precies. Doedens werd trouwens in 2024 3 keer aangehouden door de politie.
1: Ik lees hier de middelen waar hij onder invloed van was. Dat zijn ook niet echt middelen waar je mee moet gaan rijden. Of zo. Er zijn sowieso geen middelen waarmee je onder invloed moet gaan rijden. Maar zeker niet GHB speed en mogelijk crystal meth.
0: Sorry, iemand heeft hem gezegd. Waarschijnlijk op dat feest waar hij was. Of weet ik veel waar hij was. Yo man, in Amsterdam. Yo man, ja, nee, je moet gewoon een GVB pakken. Oh, de GHB. Is cool, let's go. En dan ga ik lekker met speed naar huis, want ik wil snel thuis zijn. Ook niet goed.
1: Even in mijn kristallen bol kijken.
0: Maar nee, GVB met speed. Ja, vorig jaar februari werd hij ook
1: met,
0: al dus voor.
1: Met spoed?
0: Ja, met
1: GVB.
0: Hij heeft het gewoon helemaal verkeerd gelezen. Ja, dat is gewoon een punt.
1: Hij had gewoon iets in zijn oor.
0: Vorig jaar is hij dus veroordeeld voor 2 keer rijden onder invloed. Daar voert hij momenteel nog een taakstraf voor uit op OnlyFans. En tegenwoordig verdient hij dus zijn inkomen via een erotisch platform.
1: Ja, ik vraag me af waar. Ventilatoren dus.
0: Ja,
1: ventilatoren.
0: Ja, precies.
1: Heel erotisch.
0: Kim Holland, als je luistert.
1: Ventilatoren werken goed tegen die Hammond Heat, hè?
0: Dat is zeker waar. Max, wacht even. Ja, de dagen.
1: Ja, de dagen. We plakken er nog wat af.
0: Inderdaad, doe maar.
1: Ja, puur om even een mooi bruggetje te maken. Vandaag zijn er een aantal bijzondere dagen. En één van die dagen is dat vandaag Wereldongediertedag is.
0: Wat vind jij?
1: World Pest Day.
0: Wat vind jij het meest kutte ongedierte?
1: Muggen, want ik ben allergisch voor muggen. En ze vinden mij heel lekker.
0: Ja,
1: daar heb ik niks anders over te zeggen. Afgelopen week ben ik al 6 keer gestoken.
0: Oh.
1: Dat is heel fijn.
0: Maar je bent allergisch, zeg.
1: Ik ben allergisch, ja.
0: Dus je krijgt gewoon hele grote bulten.
1: Ik krijg hele grote bulten, ja. En ook echt als ik zeg maar in mijn hand word geprikt, dan jeukt het tot aan mijn nek.
0: Oh, daarom heb je zo'n dikke kont natuurlijk.
1: Daarom heb ik ik word gewoon non-stop op mijn billen geprikt. Ja, mijn kont is zo lekker. Niet alleen voor muggen, maar gewoon in general. Dus ja, die muggen die gaan er gewoon op zitten. En daarom is hij altijd zo groot.
0: Ja, maar oké. Ja.
1: Zeker ook de hele dag haal ik er. Dat was een mug. Ik sloeg een mug dood, hoorde je dit niet? Hij zei, ah!
0: Maar heel, heel klein, want heel zacht. Heel klein, want het is klein.
1: Ja, precies. Ah.
0: Oké. Ja. Maar ongediertedag dus.
1: Ongediertedag, ja. Wat is jouw vervelendste ongedierte?
0: Ja, ik denk dus ook muggen. En teken eigenlijk, hoor, vind ik.
1: Teken, ja. De laatste keer dat ik een teken heb gehad, is echt heel erg lang geleden.
0: Ja, maar ik las laatst toevallig een kleine infographic. Dat erin stond dat het aantal tekenbeten best wel toeneemt. Ik vond de comments eronder ook heel grappig, want het ging ineens over complottheorie.
1: Zijn
0: dat
1: hot takes?
0: Wat?
1: Hot takes?
0: Ja, hot takes. Nee, ik had wel echt een heel grappig iets gehoord.

0: wist dus ook niet dat het bestond. Er was dus iemand die was ook een keer gebeten door een teken. Nou, naar de huisarts gegaan en antibiotica. Alleen die guy die kwam echt ziek goed dansend binnen. En die huisarts ook zo van, wat heb jij nou? En toen ging ik kijken, dacht hij, oh wacht, ik zie het al. Discotheek. Waar? Muggen dus.
1: Muggen, ja. Dus we dachten, om jullie te pesten, gaan we een plaatje draaien over muggen.
0: Mosquito sweater.
1: Oeh, dat mosquito zou een tweeder.
0: Een tweeder, ja, sorry.
1: Tweeder, ja. Weet je dat irritante geluid van... Ja, midden in de nacht.
0: Stel je voor dat muggen galm zouden hebben.
1: Galm. Nou, dat dus.

0: Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.

0: Ik moet je wat vertellen.
1: Vertel.
0: Heb jij ook feelings?
1: Ik heb het ook.
0: Feelings?
1: Ik heb de feelings.
0: De feelings.
1: In mijn lenden.
0: Ellende of lenden?
1: Lendes.
0: In je lendes.
1: Ja.
0: Wat zou een... Nee, ja, ik wil zeggen, wat zou een gekke plek zijn om gevoel te hebben. Maar dat is in principe zou je over je hele lijf wel bepaald.
1: Over je hele lijf, ja.
0: Ja.
1: Ik vind het wel, ik ben blij dat wij als mensen een soort van bijna ieder plekje op ons lichaam wel zelf aan kunnen raken. Zodat als je ergens jeuk hebt, dat je er ook bij kan. Ik kan me niet voorstellen hoe kut het zou zijn om een soort van een wezen te zijn wat niet ergens bij kan als je jeuk hebt.
0: Ja,
1: Ik bedoel, het is soms lastig tussen je schouderbladen, maar dat lukt meestal nog wel. Maar stel je voor dat je die plek gewoon niet kan bereiken. Dat je dan zit van, ik heb jeuk en ik kom er niet bij.
0: Maar ja, dit is natuurlijk wel voor mensen die bijvoorbeeld geamputeerd zijn of zo.
1: Ja, dat is vervelend. Dus, soms heb ik ook wel eens jeuk in mijn oor. Dan denk ik, ik ben hier niet voor gebouwd. Waar we wel voor gebouwd zijn.
2: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Dit is de Doddos.
0: Dilemma.
1: Dilemma op dinsdag op
0: zaterdag. Precies.
1: Want het is zaterdag 6 juni.
0: En dat betekent dus een dilemma op de zaterdag.
1: 6-6. 2026.
0: Oh.
1: 6-6. Laten we daar straks eens eventjes wat aan gaan doen. Ja, daar gaan we zo meteen iets voor doen.
0: Ja. Het is een redelijk vrolijk dilemma. Als in ook misschien een dilemma waarvan je je afvraagt, is dit gezond? Maar we spreken.
1: Is dit gezond? Ja. Nou,
0: hier komt ie.
1: Ik ben benieuwd.
0: Je mag alleen uit vingerhoedjes drinken. Ja.
1: Maar wacht even, veel vingerhoedjes hebben gaten erin, toch?
0: Ja, dat is juist het idee. Dus dan dat je, zeg maar, Jezus. De hele tijd zo...
1: Kut.
0: Ja,
1: wat kut. Wat kut. Nou, er zitten dimpels in, niet per se gaatjes.
0: Ja, oké. Dus, maar alleen uit dat. Ja,
1: dus altijd hele kleine shortjes.
0: Ja,
1: of?
0: Precies. Of je moet elke dag 10 citroenen eten. Kijk, dan vraag ik me dus af, is dat... Ik bedoel, echt jongen,
1: tien
0: je vitamine C
1: is echt heel veel. Ja, maar al die
0: is through the roof.
1: Ja, maar al dat zuur is echt niet goed.
0: Ja, je hebt sowieso een kunstgebit nodig.
1: Ja. Ik zit even te denken, Jaap. Ja, ik wil bijna zeggen voor de vingerhoedje. Wacht, is het uit een vingerhoedje? Of?
0: Ja, uit een vingerhoedje drinken.
1: Alleen uit een vingerhoedje.
0: Ja, je mag alleen uit vingerhoedjes.
1: Wat als ik een gaatje in de vingerhoed maak en ik doe gewoon een fles eraan vast? Is dat drinken uit een vingerhoedje?
0: Ik vind het wel. Ja, eigenlijk wel.
1: Dan ga ik dat doen. Ja, sorry. En dan is dat gewoon een soort van waterfilter in mijn waterfles.
0: Ik zat ook te denken, is er zeg maar ergens echt gedefinieerd hoe groot een vingerhoedje is?
1: Ik denk dat je wel gewoon iemand kan opbellen en vragen... kun jij voor mij een komisch groot vingerhoedje maken? Eigenlijk het formaat van een kopje of een glas. En dan doe ik daar gewoon mijn drink in.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Ja. Precies.
1: Nou, ik zeg dat, want 10 citroenen is echt heel veel. Kijk, als dat was 10 citrusvruchten, daar kan je nog wat mee doen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat is het eerste wat je zou merken van het eten van 10 citroenen?
1: Pijn. In mijn mond,
0: in mijn buik. Ja, gewoon van de zuur.
1: Oké, ik slik al een maagzuurremmer. Inside fun fact over medisch over Max. Ik heb een kleine maaghernia. Dus ik slik al een maagzuurremmer om te voorkomen dat allemaal maagzuur mijn strot inloopt.
0: Ja.
1: Maar dit is natuurlijk, dit gaat niet helpen daarbij of zo.
0: Ja.
1: Nou ja, dat.
0: Nee, dat inderdaad, dan wordt het alleen maar zuurder.
1: Ja, en ik ben al zo'n zuurbiet. Nog zuur. Dan word ik echt een zuurpruim.
0: Ja. Maar het gaat om citroenen, niet om pruimen.
1: Ja. Nee, maar dat zuur is ook niet goed voor je. Dat brengt je ook de pH. Dat klinkt heel, heel alternatief.
0: Ja.
1: Dus het is niet goed voor de pH van je bloed. Slecht.
0: Heel meta dit.
1: Ja.
0: Hoe is jouw pH van je bloed? Heb je dat wel eens laten checken? Waarschijnlijk
1: tussen
0: niet.
1: De C35 en de C45.
0: Ja, die van jou.
1: Ja,
0: maar
1: dat is
0: namelijk
1: gezond.
0: Is het niet goed dat we dat gewoon af en toe laten checken? Gewoon even
1: Nee, ik ben hier heel hard tegen. Namelijk, niet onnodige diagnostiek doen.
0: Oh ja.
1: Vind je iets, dan moet je er wat mee. Ja. Dit is waarom mensen geen full body scans moeten laten doen. Want je gaat shit vinden die je niet ziek maakt. En dan ga je iets behandelen wat je niet ziek maakt. Niet doen. Daarom testen we ook alleen maar specifiek dingen waar we naar aan het zoeken zijn.
0: Trouwens even terug. Je zei dus inderdaad tussen de
1: C35 en C45.
0: Dus ze zijn over het algemeen iets basisch.
1: Ja, klopt. Dat komt omdat er natrium bicarbonaat in je bloed zit. En dat is een soort van buffer die ervoor zorgt dat als ik er heel veel zuur of heel veel basis binnenkomt, dat het een beetje stabiliseert.
2: The more you know.
1: Ja.
0: Maar nu naar de comments. Wat is er gezegd op het dilemma? Je mag alleen uit vingerhoedjes drinken of je moet elke dag 10 citroenen eten. Amber zegt limoncello.
1: Nee, dat is dus niet 10 citroenen eten.
0: Nee, dat is wel, ja.
1: En hoeveel citroenen zit er in? Gaan er in een liter limoncello?
0: Ja, best wel veel. Maar je gaat geen liter limoncello drinken, want dat is ook niet goed.
1: Nee, maar ik ga niks zeggen over ik ken mensen die doen dat.
0: In één dag?
1: Ja, één liter limoncello per dag. Ik werk op een verslavingscentrum.
0: Oh ja, niet vergeten. Even kijken. Yannick zegt gezellig dilemma. Even kijken. Gea die zegt, doe maar de citroenen, Heerly de Peerly. Oh. Ik weet niet of je nog zo...
1: Oh, nou, een liter limoncello, 8 tot 12 citroenen.
0: Ja, dus kan,
1: 10 citroenen was het toch?
0: Ja.
1: Nou, dat is dus ongeveer een liter limoncello moet je drinken per dag. Dus dat lijkt me geen strak plan.
0: Tering. Oké, even kijken. Jessica die zegt dat worden een hoop vingerhoedjes op een dag.
1: Ja.
0: Ik kan het ook anders. Jasenka zegt, ik ga uit vingerhoedjes drinken, want citroen... Bleh. Dat emotietje staat erbij. Luna zegt, vingerhoedjes. Even kijken. Diana zegt, dat is makkelijk voor de kleine dorst.
1: Oké. Je kan ook gewoon minder een groot glas minder vol doen, hè?
0: Ja, dat is waar. Rico, die zegt, ik at zo het dubbele. Rico?
1: Dat is niet indrukwekkend.
0: What the fuck? Ja.
1: Een vingerhoedje is een, als hoeveelheid is niet indrukwekkend.
0: Nee, ik at...
1: Als in zo. Citroenen.
0: Oh.
1: Wat? Ik snap...
0: Nee, ja, ik at zo... Ja, nee, ik snap natuurlijk...
1: Is het at met een T of met een D?
0: Nee, ja, dit is met een T. Met een T.
1: Ja, dan is het at. Ja, dus adten.
0: Nou goed. Grietje die zegt ook, doe maar de vingerhoedjes. En Esse zegt ook, de vingerhoedjes. Ik denk dat toch veel mensen inderdaad, ja.
1: Ja, of, hebben ze het over de vingerhoed. De vingerhoedje is, dat is ook een paddenstoelensoort.
0: Oh, ja. En hoe groot is die?
1: Vingerformaat? Wacht even, de hoed is 1,1 tot 3 centimeter hoog en de steel wordt tussen de 2,5 en de 11 centimeter lang.
0: Nou kun je nog een aardig en, glas van maken.
1: Een half tot 1,5 centimeter dik. Ja, zijn ze giftig? Culinaire waarde. Het is een eetbare paddenstoel.
0: Oh.
1: Minder gewaardeerd dan morieljes.
0: Oh, oké. Wist jij trouwens dat kerststerren giftig zijn?
1: Sorry, kerststerren?
0: Ja, de planten. Kerststerren.
1: Dat moet ik even laten zien. Ja.
0: Dus daar moet je niet op bijten.
1: Was
0: Do not bite down.

0: I need my things.
1: Ja, ik heb mijn spullen nodig.
2: Ja, je hebt je spullen nodig. Ja. En de vraag is, waarom staat deze dealer hier te plassen?
1: Ja, hij moest.
2: En zal.
1: When nature calls, are you gonna answer?
3: Rotterdamje in je broek.
2: Ja. We moeten trouwens even iets rectificeren, want ik had het dus over die kerststerren die giftig zijn. Maar
1: ja,
2: jij
1: die zijn dus helemaal niet giftig, nee.
3: Busted!
1: Sorry, ja.
2: Dat dus niet zo is.
1: Ja, nee, ik had het artikel hier, maar ik was even druk aan het zoeken. Want
2: ja, ik kan me nog herinneren dat toen je het vond, dat het inderdaad iets maken met dat er een case was.
1: Ja,
2: van
1: één case van dat een kind een blad at, 2 jaar oud en dood ging. Maar dat was eigenlijk maar een verhaaltje. En uiteindelijk zijn er allemaal onderzoeken geweest. En ze zeggen dat, nou, als je een dosis, als ratten een dosis innemen, gelijk aan 500 bladeren, of ongeveer 1 kilo aan sap, gaan ze niet dood. Dus
2: wow.
1: Jij waarschijnlijk ook niet. Er is geen enkele bewezen case van giftigheid. Of van een dode hier.
2: Ja, dat je dat weet.
1: Ja, precies.
2: Waar je wel dood van kan gaan, zijn aardappelen.
1: Nee. Ja.
2: Of citroenen.
1: Aardappel.
2: De aardappel van mij dus daartegen. En iets anders. We zeiden natuurlijk, het is vandaag 6 juni. 6e maand.
1: 26. Dat zijn 3 zessen.
2: En dat betekent, Max?
1: Het getal van de duivel.
2: Oh.
1: Ja.
2: We hadden nu ook een plaat van die Padre Hubbeldebub kunnen draaien. Weet
1: hadden
2: je
1: we kunnen doen, maar dat was een beetje door, een soort van tegen de duivel.
2: Ja, precies. Dat doen we wel het volgende uur. Dan hebben we de exorcist namelijk.
1: Ja, we gaan eerst even onszelf verduzelen met de duivel. En daarna gaan we onszelf een exorcism geven.
2: Vind ik een heel goed plan.
1: Ja, precies.
2: Wie kan dat beter voor ons doen dan iemand die trouwens een beetje op Christus lijkt qua uiterlijk hemzelf?
1: Nou, oh, en wacht even. Want hier, weet je wat Reinier van Nul's... Ik noem het zijn debuutalbum. Dat was niet zijn debuutalbum, maar...
2: Ja.
1: Club Music. Dit was namelijk zijn grote album.
2: Ja, Church of Club Music.
1: Met hem als, nou ja...
2: Pastoor.
1: Pastoor of Jezus figuur erin, ja. Ik vond dat toch wel wat.
2: Ik vond het ook wel mooi dat hij die lege jas aan had.
1: Het was prachtig.
2: Ja. Maar dan weet je het al over wie we het hebben. Reinier Zonneveld! En wij gaan ermee ook het uur afsluiten voor nu. Maar straks
1: zijn we terug
2: met uur 2.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Jaap en Max on air.
3: Ja.

0: Bonde.
1: Van Skrillex.
2: Nieuwe van Skrillex. Hij heeft een nieuw album uit. Ik vind het gemixt. Want ik vind de laatste muziek van Skrillex een beetje hit or miss.
1: Ik moet zeggen, ja, als ik gewoon Skrillex hoor, denk ik echt...
2: Jij denkt aan 2011, 2012. Maar dat is Skrillex al een hele tijd niet weer.
1: Nee, dat zei je inderdaad toen al. En
2: ik bedoel, sinds... God, hoe heet dat album? Dat blauwe album.
1: Een blauwe album?
2: Ja, ik noem het blauwe album. Sinds Recess al helemaal niet meer. 2014, zo lang. Dat is ruim 10 jaar al niet meer.
1: Nee, maar ja, het is toch wat ik me voorstel steeds bij Skrillex. Omdat het een naam alleen al, Skrillex. Is echt al een beetje...
2: Nee, maar hij is er echt van afgestapt. Hij doet nu heel erg zijn eigen ding.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, het album zeg maar met Diplo.
2: Ja,
1: daar inderdaad had ik al zoiets van, oh ja, ik merk wel een beetje anders. Maar het
2: ja, maar dat is waar ook heel erg Diplo in. Diplo maakte ook niet binnen muziek die hij vroeger maakte. Diplo maakte bijna country muziek.
1: Maar daar hadden we het al over. Mensen zijn... Het lijkt alsof iedereen, of al die DJ's nu ook ouder worden... en in een soort van midlife, quarterlife crisis komen van... ja, wat ga ik nu maken? Wat doe ik nu?
2: Ja, ik vind deze albumtitel trouwens wel heel erg goed. Fuck you, Skrillex, you think you're Andy Warhol, but you're not. En dat is
1: een graffiti. Oké.
2: Ja.
1: Nice.
2: Prachtig. Anyways.
3: Tot 10 uur. Jaap en Max on air. Yeah. Met Jaap Koopmans en Max van
2: Dossen. Van Jaap en Max on air op deze zaterdag 6 juni 2026.
1: Woe. Tweede uur alweer ook.
2: Tweede uur. We gaan zo hard hier.
1: Hard.
2: Nijterhard.
1: Hard gaan, zoals Reinier Sonneveld zei.
2: Ja, absoluut.
1: Sloot een mooie vorige uur plaatje mee af. Dance. With the devil.
2: Dans met de duivel.
1: Dans met de duivel.
2: Welke dans zou jij doen met de duivel?
1: Wals.
2: Ik zou zeggen de tango.
1: Hè?
2: Huh? Ja, de tango.
1: De tango?
2: Ja.
1: Ah, is ook een leuke. Maar een wals vind ik ook, want dan kun je dans macabre.
2: Oeh, ja, ja, ja.
1: Maar goed, straks. Wij gaan natuurlijk, denk ik, nog even aan het rad rijden, Max.
2: We gaan zeker aan het rad rijden, Jaap. En weet wat eruit gaat komen. Het rad is uitgebreid. Het rad is zo ver uitgebreid. 1722 nummers staan erop. Ik weet niet hoe het in godsnaam op dat rad past. Het is ook heel moeilijk te
1: lezen. Er is ook een hele mooie bijgekomen, zie ik. Kun je 1715?
2: 1715. Hold up. Dit moet Pools zijn. Ik wil gewoon dit. En dan zeg ik, de tech language, doe maar Engels, dit... Roemeens.
1: Oh, Roemeens. Fiddle music.
2: Kunnen ze, wacht even. Ja, we laten het even uitspreken door de computer. Komt
4: Muzica louterasca.
2: Ja, muzica louterasca. Ja, fiddle music. Het niet.
1: Nou, dat kan dus bijvoorbeeld eruit gaan komen.
2: Wie weet.
1: Ik ga nu wel echt lachen als het nu dit wordt. Maar,
2: ik heb weer met Klesmer.
1: 1722 vind ik ook
2: 1722, ja, maar dat kan. Die is gewoon legendary.
1: Mongol toe van throat singing.
2: Ja.
1: Away. Heb ik jou ooit wel eens die techno-track gestuurd?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Zoiets was het of zo.
2: Dan heb je natuurlijk die ene... Nou, ik zie hem hier niet.
1: Joe, bedoel je niet?
2: Ja. Maakt niet uit. Anyways.
1: Ja. Wij gaan lekker beginnen, want we hebben iets anders. We hebben namelijk Hans in de studio gehaald.
2: Die
1: voor een remix.
2: Die heeft aan het dragen. Ja. En dan wil hij heel even flexen.
1: Hans.
2: Hans.
1: So, how's your sex life?

0: de exacte locatie van Babylon van vroeger?
1: Bessan.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nee, ik weet het niet. Het is inderdaad iets Arabisch, hè?
0: Ik lees hier in Irak.
1: In Irak?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Naast een rivier.
1: Daar zou Babylon.
0: Ja, nou, of dit laat precies het centrum van... Oh ja, ja, ja, vrij in het midden van Irak, zie ik hier. Ja. Nou, stop.
1: Oké, dat je dat dan in ieder geval weet.
0: Ja, in het zuiden van Mesopotamië.
1: Ja.
0: Dat je het even weet.
1: Dat je het weet. The more you know.
2: De
0: en ja, we gaan hier nog meer leren.
1: Ja. Meer?
0: Meer?
1: Meer
0: muziek, meer nieuws, meer leren.
1: Nou, het is wel, we voegen wel toe aan de meer muziek.
0: Absoluut.
1: Het is echt meer dan muziek. Meer. Maxim even een slok van zijn monster. No spon.
0: Nee, van mijn nondescripte witte blikje.
1: Een nondescripte witte blikje met energievolle drank.
0: Godzettend energie.
1: Cafeïnehoudende drank.
0: Cafeïnehoudende drank zonder suiker.
1: Oh ja.
0: Maar we hebben hier rap maar op 1722 verschillende cijfers. We hebben hier een lijst maar op 1722 verschillende genres. We draaien de rat, komt een nummer uit, nummer staat gekoppeld aan het genre. Genre gooi je binnen de zoekbalk van Spotify. En in Spotify zoeken we een playlistje met nummers van het genre. En in dat playlistje komen we op shuffle. Zodat jullie niet alleen niet weten wat we gaan draaien, maar wij ook niet weten wat we gaan draaien.
1: Max, ben je er klaar voor?
0: Ik ben klaar voor jou.
1: Ja, moet ga. Ja! Het was weer een mooie draai.
0: Dank je.
1: Een lange draai, maar een hele mooie draai. Of zoals Trump zou zeggen...
0: It was a beautiful turn, quite frankly.
1: Excuse me, but it was
0: the best.
1: The best. Heb je laatst gezien dat hij die vijver voor het Witte Huis heeft vergelijken met wolkenkrabbers? Omdat hij wilde laten zien dat het zo'n grote vijver is.
0: Zo'n grote vijver.
1: Dat het hoger is.
0: Anderhalf kilometer hoog, die vijver.
1: Ja, dat het zeg maar langer is dan dat een... wolkenkrabber hoog is.
0: Wauw.
1: Echt, het presidentschap van hem lijkt steeds meer op een The Office-episode. Zie je niet?
0: Ja, ik vind het fantastisch om het van hier te bekijken. Ik vind het alleen een beetje jammer wat het doet met de rest van de wereld.
1: Dat is inderdaad zo.
0: Ja, wij hebben gedraaid 661. En dat is New Jazz. En dan denk je, oh, dat is een genre van jazz. En dan zeg ik, nee. Dat is namelijk een subgenre van trap rap. Wat een subgenre is van Southern Halftime. Dat is een subgenre van drum machine hip-hop. Dus een subgenre van hip-hop. Ik
1: New Jazz.
0: Heb geen flauw idee wat we gaan krijgen.
1: Nee, ik heb ook geen idee. Als je inderdaad, wat je zei, New Jazz.
0: Ja, ik denk dat dit letterlijk nieuwe jazz is.
1: Ik wil net zeggen, we moeten oppassen dat we nu niet lijsten krijgen met New Jazz.
0: New Jazz type beats, denk ik.
1: Als ik ook een beetje de covers zie erin verschijnen.
0: Dit is... zullen we gewoon deze proberen?
1: Ja, ik denk... Oh ja,
0: 2400 saves, 25 nummers.
1: En aan de tracks te zien...
0: Dit is wel vrij...
1: Het is kort, maar een korte lijst. Maar
0: dit voelt wel vrij experimenteel. Dus weet je, we gaan hier gewoon we gaan kijken wat we gaan krijgen. Ik heb geen idee. Wij gaan luisteren naar Angels from Project 8.
1: Oh, dit klinkt wel redelijk hip-hop.
0: Dit is wel hip-hop.
1: New jazz.
0: Dit is wel jazz vibe.
1: A new jazz. You like jazz.
0: Jazz.
1: You like jazz.
3: You like jazz.

0: Dit is wel lekker, hoor.
1: Dit is wel lekker.
0: New jazz.
1: New jazz.
0: Het heeft inderdaad een beetje iets traps-achtigs. Sowieso ja. Hip-hop. Maar
1: een goede hip-hop backing track. In
0: ja, maar inderdaad op een jazzy manier gebracht.
1: Ik vibe hier lekker op.
0: Kun je bijvoorbeeld eens even een ander uit die lijst? Even een stukje dat we een beetje
1: een andere uit de lijst.
0: Dat we een beetje een idee krijgen, want dit was één track.
1: Fancy van Kyle.
0: Ook een beetje hetzelfde soort ja. Liedje. Ja. Dit had toch trouwens ook prima in GTA San Andreas gepast?
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Wist je trouwens dat je Vice City gewoon in je browser kan spelen?
1: Is dat zo?
0: Zou je zo wel zien.
1: Nice.
0: Maar goed, New Jazz. Dus mocht je hiervan houden, ga er luisteren.
1: Ik wil nog zeggen, ik heb iets, een game soundtrack, die kan je graag spelen. Maar iets waar me een beetje aan deed denken. Volgens mij is het dit. Het is iets meer met vocals en iets meer energiek.
0: Ja,
1: ja. Zelf van die een beetje vibey. Daar ga ik even naar.
0: Ja,
1: alleen dan
0: lekker.
1: Zit dit met vocals. Dat doet me een beetje qua vibe aan denken. Het is niet helemaal hetzelfde, maar...
0: leuk.
1: Ja.
0: Nice. We gaan met een andere nice...
1: Klinkt zo goed plan.
0: ...track verder. Namelijk Desire of Love.
1: Oh, dat heb ik wel. Heel erg.
0: Ja, heb je Desire of Love, Max?
1: Heel erg. Desire for Love misschien.
0: Oh ja, precies. Ik wil zeggen, wij zijn nu bij elkaar.
1: Ja.
0: Dus er is wat liefde. Maar je hebt nog
1: desire meer wordt nodig. Vervuld.
0: Mensen, geef Max wat meer liefde.
1: Gun liefde.
0: Gun liefde.
1: Ik ben een aandachtshoer. Gun liefde.
0: Giro 666.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Meer Radio Haarlemmermeer.
0: Jaap en Max On Air.

0: Stel je voor, je wordt aangehouden. Wacht, ja. Bij deze muziek wordt meer dit. Stel je voor,
1: je wordt aangehouden. En een politieagent zegt, meneer, u ging te langzaam.
2: Dat kan ik me niet voorstellen, Jaap. Ik ben motorrijder. Daar doen we niet aan. Ik doe niet aan te lang.
0: Ja, of je bent Ferry Doedens en je denkt, weet je, als ik speed neem,
2: dan ga ik te hard. Dus ik doe een beetje GHB erbij. Dan ga ik wat trager. Traag.
0: Doe ik het goed, papi?
2: Jaap!
0: Max!
2: Zullen we het eens hebben over onze prachtige gemeente?
0: Zeker, laten we dat doen.
2: De bewoners van Krukius verzetten zich tegen bouwplan op het landje van Draaier.
0: Ja, ja. Landje van Draaier?
2: Daar staat de tijd niet stil.
0: Hey.
2: Ongeveer 60 bewoners van Krukius verzetten zich tegen plannen voor de bouw van 27 woningen op het landje van Draaier aan de Oude Kruisweg. Zij voelen zich overvallen door de plannen en vinden dat eerdere toezeggingen niet zijn nagekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja,
2: bewoners wijzen op vele woningbouwprojecten die al in en rond Krukius plaatsvinden. Ook maken zij zich zorgen over verlies van groen, privacy, leefbaarheid en extra verkeersdrukte. Ja, dat hoort wel bij meer huizen.
0: Ja.
2: Sommigen pleiten ervoor om op deze locatie vooral seniorenwoningen te realiseren. Ja, die rijden wat minder vaak auto. Maar die verongelukken wel vaker.
0: Ja, dat is ook. Hogere verzekeringspremie.
2: Precies.
0: Maar, weet je, ik snap natuurlijk, hè. Er is een woningcrisis, we moeten woningen bouwen. Het is geven en nemen, als in, er moeten woningen bij. Sommige mensen vinden dat niet leuk, want ja, dan wordt het inderdaad drukker.
2: Dan knal je de 36 Nutella's winkels neer, doe je net als Amsterdam.
0: Ja.
2: Ook goed. Ja.
0: Kan ook, inderdaad. Maar anyway, goed. Ja, het is lucht. Hoe zou jij het vinden als jij, maar jij woont al in Amsterdam. Dus als er een bericht zou komen van, joh, we gaan nieuwe huizen naast jou bouwen, dan denk je, oké. Ja, daar zit het
2: wordt al gedaan.
0: Ja, precies.
2: Er zijn al twee torens in aanbouw.
0: Daarom, dus dat weet je. Kijk, en ik moet zeggen, waar
2: oud nieuws.
0: Ja, waar ik nu nog ook woon, dan denk ik ook, ja, tuurlijk, ik zou het ook niet prettig vinden. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, ik ben dan dezelfde persoon die zou klagen, er moeten wel woningen zijn voor me, weet je wel. Dus het is een beetje, het is tweeledig.
2: Je kan niet en-en hebben.
0: Je kan niet en-en hebben, nee.
2: Ik zag laatst wel een goede video van NOS op 3.
0: Ja.
2: Over dat er wel heel veel eengezinswoningen worden gebouwd. En we niet heel veel eengezinswoningen huishoudens hebben.
0: Nee, dat dus.
2: Dat er gemiddeld per gezin en 2,1 eengezinswoningen zijn.
0: Ja, en toch het ding ook. Senioren, daar gaat het bijvoorbeeld nu ook over. Je hoort ook wel eens vaak dat je hebt mensen, senioren, die gaan dan bijvoorbeeld of naar een verzorgingshuis toe.
2: Ja.
0: Of naar een andere vlakke vloerwoning.
2: Ja.
0: Want die vinden dat prettig. Maar je hebt ook toch een hoop senioren. Ja, sorry dat ik het zeg. Maar die wonen dan nog steeds in een gigantisch huis.
2: En een huis waar ze eigenlijk helemaal niet voor hen.
0: Nee.
2: Qua formaat bedoeld is.
0: Dat
2: verkoop het, ga kleiner wonen. Geef dat geld aan je kinderen. Zodat die dat wel een huis kunnen kopen.
0: Dus het zijn ook een beetje dingen van, dit zijn de maatregelen die nodig zijn om het nu op te lossen. Terwijl als we allemaal een beetje meewerken, we het eigenlijk niet per se nodig hebben.
2: Precies. Dan gaan iedereen een woning betalen.
0: Iedereen een woning. We gaan door.
2: We gaan door. BioBlitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Ja, ja, van 6 tot en met 21 juni, dat is dus inclusief vandaag, kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in de Haarlemmermeer. Tijdens de BioBlitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts. Ik dacht
0: expert.
2: Dat experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten.
0: Niet de
2: zoals paddenstoelen.
0: Ja.
2: Ja, heel veel andere soorten hebben.
0: En kerststerren. Die dus niet giftig
2: zijn. Dus niet giftig. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen.
0: Natuurbeheer en natuurbehoud.
2: Ja. Ja, beheer is meer administratief.
0: Okay.
2: Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurtuin Lincoln Park.
0: Ja,
2: dat is toch leuk.
0: Nou ja, leuk.
2: Er staat hier Park 21, maar dat is geen...
0: Ja, dat is niet waar. Nee, maar dat is
2: Dat is
0: leuk.
2: Een beetje jammer.
0: Ik denk dat iemand dacht, oh ja, Park.
2: Park. En, nou, de bron is van Park 21, dus...
0: Oh ja.
2: Dat vind ik wel.
0: Ja, dan is... Ja.
2: Okay. Ja, daar is ook natuur.
0: Ja,
2: natuur.
0: Precies. Dat is ook natuur.
2: Allemaal kunstmatige natuur.
0: Oké. Okay.
2: Wat minder kunstmatig is dat de brandweer een inloopmiddag organiseert in... Help even, Linkwende?
0: Ja, Linkwende.
2: Fantastisch.
0: Kun je dan een brandend huis inlopen?
2: We gaan er nu achter. Brandweer Kennemerland organiseert op 16 juni. Dus dat is over iets minder dan 2 weken. Een inloopmiddag voor bewoners van de wijk Linkwende in Nieuw-Vennep. Bezoekers kunnen tussen 1 uur 's middags en 3 uur 's middags terecht in wijkcentrum Linkwende om te praten over wonen, veiligheid en welzijn.
0: Ja.
2: Een goed bed is ook belangrijk. Al dus brandweer.
0: Ja.
2: Ook de politie, woningcorporaties IJmeren en Meerwaarde en Team Sportservice zijn aanwezig. Bewoners kunnen vragen stellen, informatie krijgen en zorgen of ideeën delen over hun wijk. Maar waarom de brandweer dit dan organiseert, daar heb ik dan.
0: Het is inderdaad een soort wijkvergadering.
2: Ja, een wijkvergadering, gesponsord door de brandweer.
0: Ik vind dus dat er te veel wordt gehangen op dat plek. Mevrouw, we zijn
2: dat
0: de brandweer.
2: Dat is een hot take. En die, we zijn hier om die te plussen. De bijeenkomst maakt deel uit van een project waarbij extra aandacht wordt besteed aan veiligheid in buurten waar verbetering mogelijk is. Nou ja, het lijkt me een beetje stom om dat te doen op dus als, buurten waar verbetering niet mogelijk is.
0: Ja, nou ja, als iemand dan dus zegt, ah man, mijn wijk is wel lid. Dan zie je denk ik een...
2: Paniek! 112. Ja.
0: Goed, en door.
2: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket. Ja, dan krijg je zo'n heel leuk brief door je brievenbus geduurd. Brievenpakketjes. Oh, mijn kind is, dat is wel een beetje geklet. Maar leuk kindpakket. Ja, meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm.
0: Okay, dus
2: daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning.
0: Dus je moet 150% van de bijstand.
2: Ja, minder dan dat. Ja. Als je meer dan dat, meer dan dat te krijgen, dat is niet.
0: Ja, okay.
2: Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen.
0: Maar op zich wel goed.
2: Ja, ik denk het wel. Voor zorgen dat we iedereen een beetje kunnen meetrekken.
0: Nou ja, weet je, omdat je ook wel eens van die... Ik vond het juist wel zielig vroeger ook. Toen was het nog niet echt per se een ding dit. En dan hoorde je wel eens mensen zeggen, ja, ik zou heel graag bijvoorbeeld een instrument willen bespelen. Alleen het kan gewoon niet, want ik heb het geld niet. Of mijn ouders hebben het geld.
2: Ja.
0: En dat vind je toch jammer, want die ouders zeggen, ja, we zouden het graag willen, maar er is gewoon geen geld.
2: Nee, precies. En dat is jammer. Dat is jammer.
0: Dus dat is fijn dat er...
2: En denk eraan, hè. Ze zeggen van, ja, wie zal het volgende genie zijn? Dan zeggen we, het volgende genie is al lang geboren, ergens in een hele arme plek, waar die waarschijnlijk de middelen niet heeft om gebruik te maken van zijn intelligentie.
0: Nee, precies.
2: Volgens de gemeente...
0: En misschien zitten ze wel in een studio in een lokale omroep in Haarlemmermeer.
2: Ja, wie weet. Wie weet. Wel op dit moment...
0: Goed.
2: Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Nou, prachtig. Maar maak het dan gewoon gratis. Als iedereen moet.
0: Hot take.
2: Ja. Ja. Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. Dus we zijn vrij vroeg hiermee. Vanaf 1 oktober 2026 veranderen parkeerregels in het centrum van Hoofddorp. De gemeente wil het centrum bereikbaar houden, terwijl er meer woningen en voorzieningen bijkomen. In een groter gebied gaat betaald parkeren gelden. De blauwe zone verdwijnt grotendeels. Op straat komt vrijwel overal hetzelfde tarief. Maar welk tarief? Parkeren in een garage wordt goedkoper dan parkeren op straat.
0: Ja,
2: zoals het hurt.
0: Ja, zoals het hurt. Ik vind het wel, ik bedoel, ergens dacht ik eerst van, ja, ik vind het wel kloten, maar dan ga ik typisch handelen uit het not in my backyard principe. Van, oh, maar ik parkeer nu nog gratis.
2: Ah, vieze nimbie ook.
0: Maar aan de andere kant denk ik, ja, Hoofddorp, jongens, wordt echt een stad. En als wij willen dat mensen niet gewoon...
2: Hoofddorp, de stad.
0: Ja, precies, ja. Als wij willen dat er niet allemaal mensen in de wijken gaan staan... Ja, dan
2: moet je...
0: Omdat het een hoog gratis parkeer... Dan moet je daar in de buurt...
2: Amsterdam.
0: Ja. Ja, dan moet je toch zulke dingen doen.
2: Weet je, er is ook een oplossing voor.
0: Nou,
2: motorrijden.
0: Ja, maar dan moet je toch ook een parkeerplek hebben? Ja, maar dan kun je hem op straat zetten, wil je zeggen.
2: Ja. Als je gewoon met de kentekenplaat weg van de weg staat... Knappe flitsauto die jouw kenteken gaat flitsen aan de andere kant.
0: Ja, dat is waar. Okay,
2: Haarlemmermeer moet nog 334 statushouders huisvesten.
0: Zo.
2: Ja, maar waar zijn die vesten dan van gemaakt? Als het om een huis heen moet. Ik bedoel, is dat dan wol? Is dat dan...
0: Is ook een heel groot
2: katoen? Is het de polyester?
0: Er staat er ook zo'n heel groot Noordfeest op.
2: Alleen aan de noordzijde van het huis. Haarlemmermeer moet dit jaar nog 334 statushouders huisvesten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie. Sinds begin dit jaar kregen 84 statushuishouders een woning in de gemeente. Voor 1 juli moeten daarvoor volgens de huidige taakstelling nog 185 personen bijkomen. Dat is wel
0: wat. Wauw. Ja. Ja.
2: Dus we moeten wel een soort van verdubbelen in onze efforts.
0: Ja, iets meer.
2: Iets meer.
0: Zeg, ik hoorde dat bij Krukjes er nieuwe woningen komen.
2: Ja, precies. Maar dat is wel een beetje moeilijk. Misschien seniorenstatus.
0: Moeten we er misschien een wat versnelling op gooien dan?
2: Misschien moeten we dat versnelling opgooien. Ja. Want ja, de versnellingstafel die moet woningbouw sneller vooruit helpen, Jaap. Wat is een versnellingstafel? Jij bent hier de soort van de bouwkundige expert. Wat de fuck is er?
0: Nou, kijk, je hebt dus een tafel. Daar zitten dan allemaal mensen zeg maar aan. En dan heb je dan iemand van de vastgoedbeheer, iemand van de ontwerpers, iemand van de aannemer. En die hebben allemaal twee pedalen. En dan zeggen ze met z'n allen tegelijk, trap nu de koppeling in. Ja. Nee, ik heb geen idee wat een versnellingstafel is.
2: In 35 regionale woondeals hebben het Rijk, dus niet het arm, en mede-overheden afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen, het aantal betaalbare woningen, in tegenstelling tot onbetaalbare woningen, en de doelgroepen voor wie wordt gebouwd. Om deze plannen snel en effectief uit te voeren zijn er regionale versnellingstafels. En
0: het spijt me heel erg.
2: Wat doet de regionale versnellingstafel?
0: Ja.
2: De regionale versnellingstafel bespreekt de voortgang van deze projecten, dus van woningbouw, met alle betrokken projectleiders. Oftewel, het zijn mensen die babbelen.
0: Ik wil net zeggen,
2: het is dus een consultancy vanuit de overheid.
0: Ik wil net zeggen, het is een consultancy op een consultancy. Want ja, het is dus de consultancy.
2: Het is zulke bureaucratische.
0: Ja, en onzin. Het spijt me heel erg, maar dit klinkt echt als zo'n werkgroep ding. Dat ja, er ooit mensen zijn geweest hebben. Kun je hier wat voor bedenken? De versnellingstafel.
2: Dit
0: wat
2: is gaan een beetje ze doen? Als
0: praten.
2: Ja, oké. Okay. Het probleem is, er zijn te veel mensen bij dit project betrokken. Het is moeilijk. We zetten hier een groep op en die gaat efficiëntie maken. En daar nemen we 5 extra mensen voor aan. En dan hebben we 3 meetings per jaar. En die rekenen we gewoon volledig salaris.
0: Ja. Want wat die namelijk doen, is die zorgen ervoor dat die mensen die nu al te veel zijn en waar dan te veel discussie tussen is, dat we die bij elkaar brengen, zodat er eigenlijk meer discussie komt, zodat uiteindelijk
2: er nog een nieuwe groep opgezet moet worden, ja, om de inefficiënties van dit hele project te bespreken. En dankjewel.
0: Laten we nog eentje doen. Eentje
2: nog eentje. Nog. Bollywood klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp. Yeah!
0: Ja.
2: Wat is de laatste keer dat jij een Bollywood film hebt gezien? En nee, een Slumdog Millionaire telt niet.
0: Nee. Ik denk een paar jaar geleden, dat was Sinkam. Ik vond dat echt een fantastische film. Dat was een soort van thermometer. Terminator.
2: Thermometer 4. Rise of the Raidvater.
0: Nee, Terminator. Maar dan dus in Bollywood voorbeeld. Dat is okay. Fantastisch.
2: De stunts, ik denk dat ik weet welke dit is. Is dat met een soort van superpolitieagent?
0: Ja, inderdaad. Fantastisch.
2: Ik vind het leuk, maar ik kan er heel slecht tegen dat er van die dans- en muziekintermezzo's in.
0: Ja,
2: en dan denk ik van, jongens, ik ben een film aan het kijken, niet een musical.
0: En het spijt me heel erg, maar Bollywoodfilms zijn ook gewoon grappig.
2: Bollywoodfilms zijn gewoon grappig, want de physics...
0: Ja, dus, nee, de kloppen gewoon
2: nee,
0: niet.
2: Nee, dat doen we gewoon niet.
0: Maar zullen we dan daarmee even afsluiten met een leuk passend plaatje?
2: Dan gaan we afsluiten met een plasplaatje.
0: Passend
2: plaatje, ja. Want hetgene waar iedereen aan denkt natuurlijk als ze Bollywood horen, is natuurlijk...

0: remix.
1: Een osmotische remix. Dat zeg je er mooi op. Jaap, wat is osmosis? Wat is osmose?
0: Wel. Dat is, ik moet dan aan zo'n buis denken in zo'n U-vorm.
1: Ja.
0: Die dan in zeg maar bepaald evenwicht door.
1: Ja, klopt. En dat kan op twee manieren.
0: Ja. Maar. Want het heeft
1: een stofje. Ja. Kan naar de water toe gaan.
0: Ja.
1: Dat heet diffusie.
0: Ja. Of.
1: En het water kan ook naar het stofje toe gaan. En dat heet osmose.
0: Dat was het. Scheikunde. Gelukkig. Is er nu de periode dat mensen horen of ze geslaagd zijn? Volgens mij wel, man.
1: Ik heb geen idee. Ja. Ik ben al een tijdje afgestudeerd.
0: Ja, ik ook. Maar dat is echt erg trouwens. Als je eigenlijk bedenkt, voor ons is het 2016 geweest.
1: Ja, 10 jaar.
0: 10 jaar.
1: Oh, we zijn oud.
0: Als ik nu langs...
1: We zijn oud, Jaap.
0: Ja, maar als ik dus nu ook langs Kaimunk fiets. Om, voor mijn werk fiets ik dan langs Kaimunk. Dan denk ik nog wel eens van, oh ja. Voelt dan niet zo lang geleden.
1: Ja.
0: Maar dan kan ik, tering, het is 10 jaar geleden.
1: Het is echt. Nou, Jaap, we hadden vorig jaar reunie.
0: Ja, daarom. Ja. Ja. En dan zie je het ook in dat je eigenlijk... En dat ik nu ook allemaal mensen op Instagram zie... die dan klasgenoten waren die nu ineens kinderen hebben.
1: Ja.
0: We worden
1: en
0: oud.
1: Met die soort van angst en realisatie dat we oud worden... sluiten wij dit tweede uur van Jaap en Maxonair af. En dit ons...
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemden de verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen...
2: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: Nog 2 uurtjes doorbijten en

0: Goedenavond, zaterdagavond TNT. En we zijn weer gezellig samen. Goedenavond, Tars.
1: Ja, zeker. Voor ouderwets sapies.
0: Ja, dat is lang geleden. En jij gaat alles vertellen straks over waarom jij hier bent.

0: Heb je dit feest gemist? Wij brengen de leukste feestjes uit de regio.
1: Ja, en nu ging je wel goed, Tars.
2: Ja, ging het goed?
1: Ja,
2: oh, heb dat
1: je,
2: is fijn. Dat
1: heb je dit gehad. Feest gemist? Nou, kom het hoor. Want vorig jaar zouden wij samen naar History of Hardcore in de Hemkade gaan.
2: Ja.
1: Daar zou jij dit jaar wederom naartoe gaan. Kaartjes gekocht, alles. Je stond al bijna in de rij. En toen appte hij mij. Martijn, ik ben vanavond ook gewoon gezellig in de studio. En ik ben daar heel blij mee. Hè? Laten we dat voorop stellen.
2: Ja, ik dacht, allemaal ben jij zo alleen.
1: Ja, ja, ja, ik ga slecht op eenzaamheid. Dat heb ik al vaker gezegd.
2: Nee, ja, het is zo. We zouden inderdaad gaan. Alleen mijn zoon die heeft een skateboardbedrijf is die begonnen. Fucking Skateboards. Nu we het er toch over hebben, zal ik het maar even noemen. Dus je kan naar fucking.com en dan vind je zijn bedrijfje. En vandaag was er een groot skate-event hier in Hetfield van Skeer. En ja, daar is een. Dus mochten ze bij meehelpen, zeg maar. Dus ze hebben een van de events hebben ze gehost, hadden meerdere onderdelen. Ja, en als je zoon net een bedrijf begint en hebt zo'n event, dan ben je bij je zoon. En we hebben nog een tijd getwijfeld van gaan we dan eventjes vroeg en daarna door. Maar uiteindelijk dachten we, ja, dan zijn we en half bij hem en half in de hemkade. Dat schiet ook niet op. Dus gisteravond heeft mijn vrouw wederom de kaartjes verkocht.
1: Ja.
2: Ze zegt, ik koop nooit meer kaartjes voor de hemkade. Daar zit een vloek op.
1: Ja, nou vond ik de reden van vorig jaar, vond ik.
2: Die ben ik vergeten.
1: Ja, die vond ik slechter dan deze.
2: Dus, ja, nou, ja. Laten we gelijk doorgaan met de partyagenda.
1: Ja.
2: Vorige week was jij natuurlijk bij Play Festival.
1: Zeker.
2: Hè?
1: Ja.
2: Hoe was Play Festival? Even kort.
1: Even kort. Hoe was Play Festival? Play Festival was gezellig. Was echt top. Het is echt het meest laagdrempelige instapmodelletje voor een festival dat er is.
2: Ik vond het echt fantastisch. Ik ben er vorig jaar geweest. En ik had heel veel gekke verhalen erover gehoord. En vaak denk je van, nou, dat is een beetje overdreven of uit de duim gezogen. Maar alles wat je ooit hebt gehoord.

0: Ja, dan heb je mooie.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Nou, en gisteravond was in Paradiso, was XXX hakken, was daar. Ik ben heel benieuwd. Ben je daar geweest? Laat het even weten. We zijn heel benieuwd hoe het was. Natuurlijk voor onze vrienden van Mokum, die waren er allemaal. En vandaag dus History of Hardcore Festival in de Hemkade. Ik ben er niet. Jij misschien wel. Dan ben je net onderweg terug, denk ik. En in het Amsterdamse Bos is het 909 Festival. Ja. Vandaag en morgen. Ik hoop voor die gasten dat ze morgen wat beter weer hebben. Want vandaag was toch wel wat buiig zo tussendoor. En volgende week, 12 en 13 juni, is het Veerplas Festival in Haarlem.
0: Dat is natuurlijk... is ook altijd leuk.
1: Ik ben er nog nooit geweest.
0: Ja, is ook een superleuk festival.
1: Is het natuurlijk lekker lokaal op het fietsje erheen.
0: Ja.
1: En dan hebben we 19 juni, ja, onze vrienden van vroeg zat, in Zeepunt.
0: Nou.
1: Dus.
0: Ja.
1: En dan, nou, zal ik alleen nog even noemen, 25 tot 28 juni,

0: TNT, The Afterlife.
1: Ja, The Afterlife. En dat is natuurlijk... We hadden het er net al heel even over. Voor al onze gabbers die nu terugrijden van...

0: you're in heaven, Tosh. Ja, ik zie jou af en toe een beetje vaag kijken van Martijn. Wat zit je nou voor vage muziek in die lijst?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, maar dat is heel goed. Ik was vorige week knalhard samen met Parso, also known as the loudest level. Dus we moeten weer een klein beetje...
0: Ja, ik ben vast een beetje nummers aan het uitzoeken voor de zeros die wij binnenkort gaan doen. Dus vandaar.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. En niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Voor iedereen die te lui is om te gaan stappen en liever thuis in de woonkamer staat te dansen.

0: snap nog steeds niet die twee broers nou zijn. Want voor mij was het één man en een vrouw.
1: Nee joh, dat is, de producers waren twee broers. En die zaten inderdaad op de... Dat is dat. Maar vorige week stond ik op Play. En jij hebt natuurlijk ook wat filmpjes van mij voorbij zien komen. En ik stond daar een beetje in de oldschool tent bij Miss Monica en JD, die ook vaak hier in de C-punt draait. Bij natuurlijk de Deep Club. En mijn grote vriend Waxweasel, die een Holy Noise setje deed. Viel mij op dat in die tent 4 keer deze track van Jeff Miles voorbij kwam. De Bells.

0: Ja.
1: Kom je al helemaal in de WK-vibes, Tine?
0: Nee, echt nul.
1: Nul?
0: Ja, nul. Ik heb echt nul geloof in die Koeman. Dat is echt om te janken.
1: Ja.
0: Ik denk dat we snel thuis zijn. En dat is prima.
1: Dat is meestal een goed begin.
0: Nou, dat is,
1: als je denkt dat alles kut gaat, dan zijn er opeens verrassingen. Dat is

0: miljoenen die er ook op het veld rondlopen.
1: Ja, zeker.
0: Maar gewoon pret hebben en voor hun land gaan voetballen. En dat land is helemaal gek geworden.
1: Ja, dat hebben we toen ook een jaar gehad met IJsland. Hè? Die gasten hebben gewoon allemaal een baan ernaast, zeg maar. Die voetballen net als de jongens hier bij Hoofddorp of Overbos.
0: Ja, ja.
1: Alleen dan voor het nationale elftal. Hè? Laten we 3 keer in de week trainen en dan een keertje op zondag voetballen. Maar die hadden toen heel ver gekomen. Omdat ze inderdaad gewoon echt met passie voor het spel gaan. En dat is natuurlijk helemaal klaar tegenwoordig.
0: In 1992 is natuurlijk Denemarken Europees kampioen geworden. En die hebben Nederland in de halve finale na een gemiste penalty van Van Basten.
1: Ja.
0: Hebben die eruit. Maar die zijn toen van het strand geplukt. Omdat Joegoslavië natuurlijk uit elkaar viel toen op dat moment. Dat was natuurlijk, dat begon natuurlijk helemaal uit elkaar te vallen.
1: Ja.
0: Die mochten toen niet.
1: Maar die waren eigenlijk al op zomervakantie.
0: Die waren al op zomervakantie. Die zijn letterlijk van het strand geplukt. Die zijn teruggekomen. Die zijn Europees kampioen geworden. Daarna nooit meer wat gepresteerd. Maar ja, dat is natuurlijk, dat neem je ze niet meer af.
1: Nee.
0: Deze gasten. Maar waar gingen we eigenlijk heen? We gingen naar het verhaal. Maar we gaan dwalen helemaal af. Jij ging over de WK beginnen.
1: Ja, want jij draait opeens Liberté in ons programma. Okay. En dan krijg ik die WK-vibes.
0: Maar Liberté, dat is dan voor mij weer een van de nummers die dan in de lijst van de Zero's staat.
1: Ja, dat snap ik. Ja, laten we het daar eens over hebben.
0: Ja.
1: Zero's. We hebben 20 juni. Is er Zero's-dag op Meer Radio. De hele dag zijn allemaal mensen die draaien Zero's. En nou, heel eerlijk, de Zero's waren voor mij zeker de eerste 5 jaar... waren toch wel de primetime van mijn gabber. Want jij bent natuurlijk heel oud. Jij hebt de jaren 90 bewust meegemaakt.
0: Oh, hou op, man.
1: Maar ik heb de jaren 90 leren hakken in de voetbalkantines en in de jongerencentra hier ook. Nog eeuwig zonder dat die overal gesloten zijn. Hè? Maar het was het einde van het millennium pas dat ik echt naar de grote raves ging. Daarvoor kwam ik wel op Koningsdag, of Koningendag was het nog, op de Rozengracht en dat soort dingen. Maar zeker van 98, 99 tot en met 2005. Ja, dat was wel voor mij primetime. Ja. Dus dat ik dat voorbij zag komen, ze vroegen ons heren van jaren 80. Ik zeg, toen had hij nog geen house, dus dat hoeven wij niet te doen. Maar deze wel. Nou, en sterker nog, wij krijgen 4 uur om te vullen.
0: Ja, maar dan moet ik wel even ingrijpen. We hadden natuurlijk in de 80, daar is natuurlijk de techno in Detroit begonnen. Dus er was wel, maar...
1: Zeker.
0: Daar ga ik je dan ook nog wel een keer...
1: Maar toen piste ik nog in mijn luier.
0: Ja, daar ga ik je nog wel een keer...
1: Ik met zijwieltjes.
0: Ja, daar ga ik je nog wel in bijscholen dan, Tars.
1: Ik weet dat eind jaren 80 dat allemaal een beetje zo begonnen is. Dus, in Chicago met de Warehouse Club en dat soort dingen.
0: Dus ook
1: ik heb mijn geschiedenisboeken nageslagen.
0: Ook een 80's zouden wij dan in die stijl kunnen vullen. Dat gaat
1: ons... Volgend jaar doen we mee.
0: Maar Zero's, er zitten best wel wat Zero's ook in onze show. Het zijn meer 90's, maar er zitten echt wel wat Zero's in. En dan zijn het vaak wel de vroege Zero's. Maar wij gaan ons
1: We gaan 4 uur lang Zero's gaan we draaien. En ook heel erg leuk natuurlijk, hoeveel grote evenementen van nu zijn toen begonnen. Want ik weet, 2005 bijvoorbeeld was de allereerste Dominator. Wat nu is, er was toen nog echt gewoon oldschool met gewoon stijgers met legernetten. Hè? En een blacklight en een stroop die er hingen. En dan hing er bij de ene Mars of Hardcore logo op en bij de andere een IDNT logo op. Maar zo is Dominator begonnen. En nu denk ik, 90.000 man, grootste hardcore festival van de wereld. Dat soort dingen. Maar ook Sensation natuurlijk, wat toen ontstond.
0: Zeker.
1: En Mysteryland, wat toen naar Hoofddorp toe kwam. Hè? Dus er zijn heel veel leuke dingen te vertellen over de Zero's. Awakenings, de gashouder ging dicht. En die kwamen toen hier naar Velsen Valley.
0: Ja, ja.
1: En al dat soort dingen. Dus wij kunnen daar wel best even 4 uur mooi over vullen. Tegelijkertijd weten we dat ook een voetbaldag is. Dus wij geven jou de afterparty. Dus waar je ook kijkt, of dat je niet kijkt. Je zegt, ik heb helemaal geen zin in voetbal. Kut voetbal, net als Tienes Curaçao speelt niet. Dan ook goed. Wij nemen jou mee door een reis door de Zero's. Van 0-0. Naar
0: 09.
1: Ja, precies.
0: Nou, helemaal gezellig. Even tijd voor een oude rave.
2: Lekker. Even lekker tijd voor een oude rave.

0: Ja, Can You Handle What I Feel? Dat was natuurlijk weer een van de knutsels.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Tien is knutsel.
0: Tien is knutsel.
1: Ja, binnenkort komt een cassettebandje uit. Kunnen jullie allemaal kopen bij de Free Record Shop. Tien is knutsels.
0: Ja, tien is knutsels. Dat zou wel, dat zou mooi zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zullen we die gewoon, zullen we hem gewoon een keer uitbrengen? Gewoon,
1: ja, zeker.
0: Brengen we hem gewoon, no label. Ik weet toevallig, de cassettebandjesfabriek, die maken dus nog steeds cassettebandjes.
1: Echt waar?
0: Ja, serieus.
1: Voor wat? Voor doven?
0: Nee, cassettebandjes gewoon voor mensen die dat leuk vinden. Ik vind dat ook leuk. Ik heb er een hele tijd over nagedacht om mijn mixtapes op cassettebandjes te zetten. En die naar organisaties te sturen. Daar zit natuurlijk een verhaal achter. Waarom zou je dat doen?
1: Nou, ik kreeg ze vroeger altijd.
0: Ja, nee, maar iedereen stuurt tegenwoordig digitaal zijn mix in.
1: Soundcloud, Mixcloud.
0: Mixcloud, Soundcloud, desnoods op een stick of op een cd. Ik denk, ja, als jij mijn mix wil luisteren als organisatie, dan zal je er toch wat voor moeten doen. Dan moet je maar naar de kringloop.
1: Zeker.
0: Om een cassettebandje te spelen.
1: Sony Walkman. En dan wel eentje niet is opgevoerd met de Lucifer, want dan is je te snel.
0: Ja, nee, maar dat was eigenlijk mijn idee erachter. Dus ik heb serieus cassettebandje hoesjes laten ontwerpen een 3 jaar geleden. Nooit van de grond gekomen, helaas. Maar het idee heb ik nog steeds. Ik zit er nog steeds over te denken om dat gewoon te doen. En ja, ik denk ook dat als je het leuk verpakt, dat er organisaties zijn die dat sneller zullen. Van, hey,
1: je valt in ieder geval op.
0: Ja, je valt op.
1: Ja,
0: dat is zeker. Eigenlijk. Maar hoe kwamen we bij de knipsel? We kwamen weer bij de knipsel, omdat die natuurlijk in de lijst staan. Ja, we hebben een hele map met knipsels, dus dat is makkelijk zoeken. Maar het bruggetje naar het knipseltje hiervoor is natuurlijk de plaat die we zo gaan draaien.
1: Ja.
0: Jij stuurde mij vanmiddag een fragmentje, ik denk op YouTube.
1: Ja, zoiets. Facebook, YouTube, geen idee.
0: Ja.
1: Ja. En ik dacht, Tien is hier kunnen we knutsel van maken.
0: Ja, nou. Ja. En dat
1: dus
0: ging.
1: Ik stuurde dat en ik denk 2 minuten later zei jij, ik hoor hem in deze plaat.
0: Ja, ja, dus het is een knipseltje. Of het is nog geen knipseltje, want we gaan er eerst even aan werken. Maar het filmpje dat jij stuurde ging eigenlijk over kinderen die voor het eerst op een festival lopen.
1: Ja.
0: Dan moest ik denken aan Hakken voor Kids.
1: Mm-hmm.
0: En dan als ik denk aan Hakken voor Kids, dan denk ik aan, oké, wat hoorde ik in de
1: Hakken
0: house?
1: Voor Kids, overigens, als je luistert, 5 september is 10 jaar Hakken voor Kids in de N201. Dus heb jij kinderen, nou ja, het mag officieel tot en met 17, maar zeker voor de gasten rond een jaar of 12. Echt super vet om ze daar mee naartoe te
0: kijken. Hebben we weer een mooi lokaal bruggetje?
1: Ja, zeker. Ik denk, kop hem even in. Dus mijn kindje ook, Hakken voor Kids.
0: Ja, ja, ja, zeker. Maar ja, ik hoorde in die plaat die jij, of in het filmpje, in het fragmentje dat jij mij stuurde, hoorde ik eigenlijk iets om te gaan knippen. En dat is deze plaat.

0: En zo komen we toch alweer bijna bij de klok van 12 uur, Tars.
1: Ja.
0: Ik vond het weer gezellig.
1: Het voorbij, hè, zo.
0: Vogels vliegen, maar de tijd ook.
1: Ja, Dinus, hou op en weet dat je bent.
0: Ja.
1: Nou, deze week dus niemand in de mix, maar je moest het doen met ons. En een paar lekkere plaatjes natuurlijk, dus dat scheelt.
0: Ja.
1: En
0: maar supergezellig. Ik vond het weer leuk om samen weer hier te staan.
1: Ik ook. En er worden hier dingen bekokstoofd.
0: Ja, och jongens, echt. Als de helft van onze dromen hier uit zou komen, dan...
1: Ja, zeker. Dan heb ik tegen wat mooie billen aan te kijken. Was van een hele oude CD, hoor. Maar...
0: Maar dan heb ik een volmaakt leven.
1: Ja,
0: dan is het goed. Maar wij gaan afsluiten.
1: Je hebt gelijk. Turndome 1 was eerder dan House Party 10. Volgens de Discogs.
0: Ja, ja, zeker. Dat was zeker zo.
1: Ja. Nou, mooi. Dus, okay. Waar hadden we het over?
0: Ja. Dus,
1: en bedankt weer dat je er was met luisteren. Zometeen natuurlijk de Diep Club.
0: Gezellig.
1: Met deze week Hemming. Dus je kan lekker relaxen. Pootjes omhoog. Of naar bed gaan. Wat je zelf wil. En wij zijn weer volgende week bij jou.
0: Dus later.
1: Masso.
0: Masso.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.